0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan...

0: soms wakker.
1: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur. Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Clara Life.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Clara Life.

0: yellow, yellow.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Clara, live.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara, live.

Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas, online

0: continuons.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje zijn nu ook de lichamen van een Belgisch koppel geïdentificeerd, een man en een vrouw. Eerder stond al vast dat een Vlaming van 63, afkomstig uit Leuven, bij de slachtoffers was. In totaal zijn 13 mensen omgekomen bij de brand. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden of natuurbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor je bestemming zeker vooraf te checken. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, heeft intussen al 1300 hectare natuur verwoest en lijkt nog niet volledig onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen. En dat blussen verloopt moeizaam, zegt Hilde Mertens ter plaatse.
2: Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar.
1: Het vuur is vermoedelijk aangestoken. Twee mensen zijn intussen opgepakt. In totaal zijn in Frankrijk de voorbije weken al 59 verdachten van brandstichting opgepakt. In een groot deel van de provincie Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een tijdelijk oppompverbod. Landbouwers mogen geen water meer halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Het provinciebestuur heeft die maatregel genomen omdat het waterpeil in de waterlopen en grachten sterk gedaald is. In een aantal delen van de provincie was er al sinds mei een oppompverbod van kracht, maar dat is nu uitgebreid. En voor de derde nacht op rij heeft het Amerikaanse leger verschillende doelen in Iran aangevallen. Zo wil de VS de Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz verminderen. Maar dat lijkt niet te lukken, want Iran heeft opnieuw twee olietankers beschoten met kruisraketten, melden de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij zou zeker één bemanningslid gedood zijn en verschillende anderen raakten gewond. Gisteren kondigde de Amerikaanse president Trump nog aan dat landen die door de straat van Hormuz willen varen, wat hem betreft een tol moeten betalen. En dat landen die door Amerikanen geholpen worden in de straat van Hormuz daar ook voor zullen moeten betalen. Vorige week zei Trump dat de gevechtspauze tussen Iran en de VS wat hem betreft voorbij is, maar dat een deal nog altijd mogelijk is. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag tot 32 graden in het centrum. Eerst nog zonnig, na de middag soms wisselend bewolkt in het oosten met een enkele onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm, vrijdag al wat minder heet en zaterdag nog maxima rond 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Drie Belgische slachtoffers van de natuurbrand in Spanje zijn nu geïdentificeerd. 5 jaar geleden vielen in ons land tientallen slachtoffers bij zware overstromingen. En in Amerika hebben agenten van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand doodgeschoten. Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje zijn nu ook de lichamen van een Belgisch koppel geïdentificeerd, een man en een vrouw, zestigers uit Oost-Vlaanderen. Eerder stond al vast dat een Vlaming van 63, afkomstig uit Leuven, bij de slachtoffers was. In totaal zijn bij de brand in de regio Almeria 13 mensen omgekomen. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor je bestemming vooraf te checken. In Frankrijk, in de buurt van Parijs, heeft de natuurbrand in het bos van Fontainebleau intussen al bijna 2000 hectare natuur verwoest. De brand lijkt nog niet onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen. Het blussen verloopt moeizaam, zegt Hilde Mertens ter plaatse.
1: Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar.
0: De brand is vermoedelijk aangestoken. 2 verdachten zijn intussen opgepakt. In totaal zijn in Frankrijk de voorbije weken al 59 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. In het grootste deel van de provincies West- en Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een oppompverbod. Landbouwers mogen er geen water meer halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten, omdat het waterpeil te laag staat. De gouverneurs vragen ook om zuinig te zijn met leidingwater. In Houthalen-Helchteren in Limburg zijn 3 verdachten opgepakt na een schietpartij. Buurtbewoners hoorden verschillende schoten. Laurien van der Heijden van het parket.
2: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd. 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling. Maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
0: Het is vandaag 5 jaar geleden dat in Wallonië tientallen mensen omkwamen bij zware overstromingen na hevige regen. Gemeenten als Pepinster en Chauffontaine in de provincie Luik kwamen grotendeels onder water te staan en de schade was enorm. Lien de Koman blikt terug.
3: Juli 2021. In enkele dagen tijd valt er een enorme hoeveelheid regen, een waterbom. Onder meer de Vesder en de Oerte treden buiten hun oevers. Heel snel loopt alles onder.
4: C'est venu en quelques dizaines de minutes à peine. Cette vague d'eau, c'est arrivé beaucoup trop vite.
5: Alles staat gewoon blank. En al dat water komt hier naar het centrum afgelopen. Dit moet een soort van trechter zijn.
6: En une heure de temps, l'eau était déjà montée au premier étage.
3: In een uur tijd staat het water tot de eerste verdieping. Het sleurt auto's, bruggen en stukken van huizen mee. Inwoners moeten hun huizen verlaten, maar bij sommigen lukt dat niet meer.
7: Daar zitten verschillende mensen op de daken te wachten op een evacuatie. Die verloopt erg moeilijk.
3: Want de boten van de brandweer raken maar niet door de sterke stroming om hulp te bieden. 40 mensen komen om. In het centrum van Pepinster is er volgens deze inwoners niets meer.
8: Le centre de Pepinster, il n'y a plus rien.
9: J'ai plus de voiture, j'ai plus maison.
0: Voor de 3e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen verschillende militaire doelen in Iran aangevallen. De VS wil zo verhinderen dat Iran nog schepen aanvalt in de zeestraat van Hormuz. Maar voorlopig blijft Iran terugslaan. 2 olietankers zijn beschoten met kruisraketten. Daarbij zou zeker 1 bemanningslid gedood zijn. En in de golfstaat Bahrein ging het luchtalarm voor een Iraanse raketaanval. Jordanië zegt dat het 4 Iraanse raketten onderschept heeft. In de VS, in de staat Maine, is opnieuw iemand doodgeschoten door de immigratiediensten. Een 26-jarige Colombiaan. Het is de 2e keer in een week tijd dat ICE iemand doodschiet op straat. Veerle de Vos, wat is daar gebeurd in Maine?
10: Wel, de immigratiediensten zeggen dat ze een man zonder papieren wilden arresteren, dat de man wegvluchtte in een auto en dat de chauffeur werd doodgeschoten omdat hij een agent zou bedreigd hebben. Maar intussen zeggen verschillende mensenrechtenorganisaties dat de 26-jarige man wel degelijk legaal in de VS was en dat hij niet de man was naar wie ze op zoek waren. Meteen na zijn dood kwamen honderden mensen in Maine op straat om te protesteren. 6 dagen geleden kwam een Mexicaanse immigrant om het leven in een gelijkaardig schietincident in Texas tijdens een verkeerscontrole. En sinds het begin van president Trumps jacht op illegalen in de VS zouden nu al 10 mensen zijn doodgeschoten op straat. Tot nu toe is geen enkele ICE-agent daarvoor veroordeeld.
0: Dankjewel, Veerle. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag tot 32 graden in het centrum. Eerst nog zonnig na de middag, soms wisselend bewolkt in het oosten met een enkele onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm, vrijdag al wat minder. Zaterdag nog maximaal rond 25 graden. We begonnen met de natuurbranden in Europa. De brand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is nog niet onder controle. Bijna 2000 hectare zijn er al verwoest. En na de brand in Spanje zijn nu 3 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Een man uit het Leuvense en een koppel uit Oost-Vlaanderen. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Julie van Bogaert. Goedemorgen. We zitten al aan de halve finales in het WK voetbal. Vanavond Frankrijk-Spanje op de Franse nationale feestdag nog wel. De Noren die doen al niet meer mee, maar Ole Edvard Antonsen die speelt toch de finale van het trompetconcerto van Joseph Haydn wel te verstaan. Welkom bij Espresso.

Die heerlijke finale van het Concerto voor Trompet en Orkest van Joseph Haydn. Met Ole Edward Antonsen op trompet en het English Chamber Orchestra onder leiding van Geoffrey Tate. De ochtendzon die door de bladeren van de bomen schijnt, dat heel even in mij opnemen, dat is het eerste wat ik doe elke ochtend. Recht vanuit mijn bed, mijn terras op, even diep in- en uitademen terwijl ik naar de bomen kijk. Soleil dans la forêt van Armande de Polignac.

0: beetje Franse muziek voor 14 juillet. Maar dan zonder partij te kiezen voor vanavond op het WK. Soleil dans la forêt van Armand de Polignac door Bruno Beltoise. Ik hoop dat u wat vrije dagen heeft deze zomer, want wij gaan samen met u op zoek naar de mooiste plekken hier dicht bij huis. Uw hidden gems. Die verzamelen we allemaal op één kaart, zodat u er heel de zomer op uit kan trekken. Maar wij delen ook onze tips. En muzieksamensteller Els van Hoof, die stuurt u graag hierheen.
1: Hidden gems.
2: Ik ga jullie meenemen naar Namen, de provincienamen, een zestal kilometer van Dinant, langs de Maaskant moeten we zijn. En aan de ene kant van de Maas heb je daar de rotsen van Vreyer met kalk- en dolomietrotsen. Tot ruim 100 meter steken die uit boven de Maas. Maar ik wil jullie meenemen naar de overkant. Daar ligt het kasteel van Vreyer. Het is een renaissance kasteel, maar met een heel rijke geschiedenis van veranderingen, innames, vernietiging, heropbouw. Prachtig interieur, daar hebben ze heel veel zorg voor gedragen om allerlei kamers opnieuw in te richten. Ze gaan er daar zelfs prat op dat Lodewijk XIV er een nachtje zou hebben geslapen tijdens een van zijn expedities met een korreltje zout te nemen, maar goed. We gaan door de grote toegangsdeur binnen, door de hal, en meteen door de achterdeur weer naar buiten, naar de tuin. Een prachtige tuin op twee niveaus. De benedentuin die is ontworpen in de stijl van André Le Nôtre. Dat doet wel een belletje rinkelen, tuinen van Versailles. Met perkjes, waterpartijen, een fontein, allemaal heel mooi symmetrisch aangelegd. En helemaal achteraan zijn er links en rechts van dat centrale pad twee orangerieën, waar tijdens de herfst en de winter de kostbare, moeilijk te bewaren, niet wintervaste citrusbomen werden ondergebracht. Nu, deze orangerieën zijn nog oorspronkelijk. Het zijn de authentieke gebouwen van toen. Het zijn de oudste orangerieën van de Lage Landen. En de sinaasappelbomen uit de tuin van Vreyer zijn de oudste exemplaren in bakken in Europa. En in herfst en winter worden die dus nog altijd binnen in die orangerie gezet. Lente en zomer komen die weer naar buiten en worden die mooi symmetrisch langs de perkjes beneden geplaatst. Maar het is dus nog niet gedaan. Er is ook nog een boventuin. Helemaal afgezet met hoge hagen voor de privacy. Maar mooi in het midden is er een stuk van enkele meters uitgespaard, zodat je in de benedentuin een geweldige doorkijk krijgt op de Maas en op die machtige rotsen. Een heerlijk verlengstuk van die al schitterende tuin. Ja, het is mooi.
0: Ja, mooi lijkt me nog een understatement. Alleen al voor het uitzicht zou ik er meteen naartoe gaan, naar de tuinen van het kasteel van Vreyer. De hidden gem van onze muzieksamensteller Els van Hoof. En ga zeker ook eens kijken op VRT Max, want daar vindt u dus onze kaart terug met alle hidden gems verzameld. En deel zeker ook uw eigen favoriete plek, dan pinnen we die ook op die kaart.

Een chaconne van Jean-Baptiste Lully, componist in Versailles bij Lodewijk XIV. Maar voor een Versailles-ervaring in het klein kan u dus ook in de buurt van Dinan terecht, in de tuinen van het kasteel van Freyr. Dat weten we nu dankzij collega Els van Hoof. Die tuin is haar hidden gem. Morgen weer een nieuwe tip voor zo'n verborgen parel dicht bij huis. Maar nu eerst wat muziek voor Hobo en dan de hoofdpunten van het nieuws.

0: Muziek van Jacques Wiederkeer, een stukje uit een hobo-sonate van hem, met Bart Schneeman op hobo en Paolo Giacometti op pianoforte. Half acht, Gert van Boksel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Julie.
0: Ja, Gert, de brand in Fontainebleau raakt maar moeilijk geblust.
1: Ja, al bijna 2000 hectare van dat bos ten zuiden van Parijs zijn geraakt door het vuur in totaal. En ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen raakt het vuur dus maar moeilijk onder controle. In het zuiden van Spanje zijn na de natuurbrand in de regio Almeria de lichamen van 3 Belgische slachtoffers intussen geïdentificeerd. Een koppel zestigers uit Oost-Vlaanderen en een man van 63 die uit Leuven afkomstig is, maar al een tijdje in Spanje woonde. Vandaag worden de slachtoffers herdacht van de zware overstromingen in Wallonië, vandaag precies 5 jaar geleden. Na intense regenval, een regenbom, traden onder meer de Vesder en de Oerte buiten hun oevers. In de provincie Luik vielen een 40-tal doden. Agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE hebben opnieuw iemand doodgeschoten op straat. Dat gebeurde in de staat Maine bij een controle. Volgens de immigratiedienst bedreigde een autobestuurder een agent. Een passagier, een man van 26 uit Colombia, werd doodgeschoten. Volgens mensenrechtenorganisaties was het slachtoffer legaal in de VS. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag tot 32 graden in het centrum. Eerst nog zonnig, na de middag soms wisselend bewolkt in het oosten met daar ook een enkele onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm, vrijdag al wat minder en zaterdag nog maximaal rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Dieter de Kleene over het conflict in de Gazastrook. Bijna 3 jaar na de start van die oorlog liggen er nog altijd dadels uit illegale Israëlische nederzettingen in de rekken. En ondanks het symbolische belang is het natuurlijk een illusie dat we met zo'n importverbod op een dadeltje hier en een avocadootje daar de Israëlische regering op andere gedachten zullen brengen. Maar dat we zoveel duizenden doden en goed gedocumenteerde mensenrechten schendingen later zelfs daar nog niet in slagen, is een nieuw moreel dieptepunt. Europa mag misstanden in bezet Palestina niet langer negeren, vindt ook Erik Djarcik in De Tijd. Er komen voorlopig geen handelssancties tegen Israëlische kolonies in de bezette Palestijnse gebieden. De Europese Unie laat zo weer een kans schieten om een vuist te maken tegen de flagrante misstanden. Patrick van der Perre werpt in de Gazet van Antwerpen een blik op de situatie van een Palestijn die 1,5 jaar in ons land woont nadat hij asiel heeft aangevraagd en gekregen. Ondertussen hebben ook zijn vrouw en kinderen die nog steeds in Gaza leven een verblijfsvisum gekregen. Prettig weerzien voor de familie, denk je dan, maar zo simpel is het niet. België is sinds eind vorig jaar namelijk gestopt met het evacueren van Gazanen. De situatie typeert het ondoorzichtige en niet altijd rechtvaardige asielbeleid van de Belgische regering. De flexijobs zijn nog maar net uitgebreid naar zeer veel sectoren of CD&V pleit al voor aanpassingen, weet Liliana Casagrande intussen in het Belang van Limburg. Vorig jaar klusten in België al 250.000 mensen bij. Die flexijobs krijg je dus niet meer teruggedraaid, laat staan afgeschaft. Maar CD&V heeft wel een punt dat er aan het systeem gesleuteld mag worden. Toch zijn in dit land politici liever bricoleur dan architect. Voor elk probleem een nieuwe koterij erbij. Het basisidee van de flexijobs is prima, vindt ook Peter Meijlemans in het Nieuwsblad, maar het hek is nu echt wel van de dam. Een goed initiatief lijkt een op hol geslagen trein geworden. Hoe groot de ravage zal zijn, zal binnen een paar jaar duidelijk zijn. Donald Trump gedraagt zich als een zeerover, besluit Isolde van den Einde tot slot in het laatste nieuws. Nu hij een tol van 20% wil heffen op alles wat door de straat van Hormuz vaart, heeft de Amerikaanse president de internationale diplomatie verruild voor moderne piraterij. Andermaal toont Trump dat hij niet bezig is met het lot van zijn Europese bondgenoten. En als de VS piraterij normaliseren, nodigt dat andere grootmachten uit om hetzelfde te doen. Het is dinsdag 14 juli en dat waren de krantencommentaren.

Rhiannon Giddens met een lullaby, een slaapliedje. Met ook strijkers erbij, van onder meer het Kronos Kwartet. Ik ben net terug van een paar dagen Wenen en uiteraard ben ik daar wel een paar keer benaderd door Mozart, die mij concerttickets wou verkopen. Mensen verkleed als Mozart, met een witte pruik, een rode fluwelen jas en hoog opgetrokken kousen. Lijkt me vreselijk bij dit weer. Maar nu lees ik in de kranten dat ze in Wenen paal en perk willen stellen aan al die valse Mozarts, want het werden er te veel. En sommigen vallen ook uit hun rol en staan gewoon op hun telefoon te scrollen. Ik moet zeggen, dat levert wel hilarische foto's op. Om Mozart te spelen moet je een vergunning hebben in Wenen en het mag ook maar op bepaalde plaatsen in de stad. Ik heb ze gespot aan de opera en aan de Hofburg, maar velen trokken zich daar niks van aan en waren dus in overtreding. Daar staan nu zware boetes op en het lijkt te werken. Ja, misschien kunnen al die werkloze Mozarts zich nu als Beethoven gaan verkleden.

Het tweede deel uit het Keizersconcerto van Ludwig van Beethoven. Wilhelm Kempff zat aan de piano en hij werd begeleid door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Ferdinand Leitner. Een beetje blazersmuziek nu voor de gezelligheid met het Cozy Brass Quartet.

Een humoreske van Antonin Dvorak in een leuke versie voor koperblazers door het Cozy Brass Quartet. Vakantie aan zee, het is een beproefde formule, maar persoonlijk word ik na te veel strand liggen toch een beetje onrustig. Dan wil ik iets gaan doen. Een tentoonstelling bezoeken bijvoorbeeld. En daarvoor kunnen we deze zomer in het Abdijmuseum ten Duinen in Kokseide terecht. Wat er daar juist te beleven valt, dat horen we van de museumdirecteur zelf, na het nieuws van 8.

0: uur een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. De bosbrand ten zuiden van Parijs is afgelopen nacht nog uitgebreid. Kabeldieven hebben het treinverkeer tussen Brugge en Oostende lam gelegd. En in Amerika hebben agenten van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand op straat doodgeschoten. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, heeft intussen al 1900 hectare natuur verwoest en lijkt dus nog niet onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui gisteren en verschillende blusvliegtuigen ook. Hilde Mertens ter plaatse, het blussen verloopt dus moeizaam.
1: Ja, inderdaad. 'S Nachts kunnen natuurlijk de blusvliegtuigen niet uitvliegen, want het is donker en die kunnen dan geen water scheppen. Dus moet het vuur op de grond bestreden worden. En dat is een moeilijke en gevaarlijke operatie, want die bodem is bezaaid met rotsblokken in het bos van Fontainebleau. En dat betekent ook dat die grond is ook nog heel heet. Het is turfgrond. Dat vuur smeult in de bodem. De bomen die vuur hebben gevat, die smeulen ook na. En tot vannacht heeft het hard gewaaid. Maar het goede nieuws van morgen is dat de wind is gaan liggen. Dus de brandweer heeft er goede hoop op dat vandaag die brand eindelijk niet meer gaat uitbreiden. Maar het zal nog dagen, misschien zelfs weken duren voor het vuur helemaal gedoofd is.
0: Dankjewel, Hilde. De brand is vermoedelijk aangestoken. Twee mensen zijn intussen opgepakt. En na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje zijn nu ook de lichamen van een Belgisch koppel geïdentificeerd, een man en een vrouw uit Oost-Vlaanderen. Eerder stond al vast dat een Vlaming van 63, afkomstig uit Leuven, bij de slachtoffers was. In totaal zijn in Spanje 13 mensen omgekomen bij de brand. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor je bestemming vooraf te checken. Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is in beide richtingen onderbroken nadat dieven vannacht hebben geprobeerd om kabels te stelen. Er zijn vervangbussen ingezet. Frederik Petit van Infrabel.
2: Vannacht kregen we opeens een melding van een technische storing tussen Jabbeke en Oostende. Onze mensen zijn aan ter plaatse gegaan en ook de politie. De dieven waren op dat ogenblik al vertrokken, dus er is niemand betrapt. Het zal ongetwijfeld de bedoeling geweest zijn om kabels te stelen, wat dat natuurlijk opbrengt op de markt. Maar gelukkig inderdaad hebben ze geen kabels kunnen stelen, maar anderzijds zijn er wel heel veel kabels beschadigd.
0: En de herstelling zou nog de hele voormiddag kunnen duren. In het grootste deel van de provincies West- en Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een oppompverbod. Landbouwers mogen geen water meer halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten omdat het waterpeil er te laag is. De gouverneurs vragen ook om zuinig te zijn met leidingwater. En het is vandaag 5 jaar geleden dat in Wallonië tientallen mensen zijn omgekomen bij zware overstromingen na hevige regenval. Gemeenten als Pepinster en Chauffontein in de provincie Luik kwamen grotendeels onder water te staan. En de schade was enorm. Lien de Koman blikt terug.
3: Juli 2021. In enkele dagen tijd valt er een enorme hoeveelheid regen, een waterbom. Onder meer de Vesder en de Oerte treden buiten hun oevers. Heel snel loopt alles onder.
4: C'est venu en quelques dizaines de minutes à peine. Cette vague d'eau, c'est arrivé beaucoup trop vite.
5: Alles staat gewoon blank. En al dat water komt hier naar het centrum afgelopen. Dit moet een soort van trechter zijn.
6: En une heure de temps, l'eau était déjà montée au premier étage.
3: In een uur tijd staat het water tot de eerste verdieping. Het sleurt auto's, bruggen en stukken van huizen mee. Inwoners moeten hun huizen verlaten, maar bij sommigen lukt dat niet meer.
7: Daar zitten verschillende mensen op de daken te wachten op een evacuatie. Die verloopt erg moeilijk.
3: Want de boten van de brandweer raken maar niet door de sterke stroming om hulp te bieden. 40 mensen komen om. In het centrum van Pepinster is er volgens deze inwoners niets meer.
8: Le centre de Pepinster, il n'y a plus rien.
9: J'ai plus de voiture, j'ai plus de maison.
0: Voor de derde nacht op rij heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen verschillende militaire doelen in Iran aangevallen. De VS wil zo verhinderen dat Iran nog schepen aanvalt in de straat van Hormuz. Maar voorlopig blijft Iran wel terugslaan. Twee olietankers zijn beschoten met kruisraketten en daarbij zou zeker 1 bemanningslid omgekomen zijn. In de golfstaat Bahrein ging het luchtalarm voor een Iraanse raketaanval en Jordanië zegt dat het 4 Iraanse raketten onderschept heeft. In de Amerikaanse staat Maine is opnieuw iemand doodgeschoten door de immigratiediensten. Het zou een 26-jarige Colombiaan zijn. En het is de tweede keer in een week tijd dat ICE iemand doodschiet op straat. Veerle de Vos, wat is daar gebeurd?
10: Wel, de migratiediensten zeggen dat ze een man zonder papieren wilden arresteren, dat de man wegvluchtte in een auto en dat de chauffeur werd doodgeschoten omdat hij een agent zou bedreigd hebben. Maar intussen zeggen verschillende mensenrechtenorganisaties dat het 26-jarige slachtoffer wel degelijk legaal in de VS was en dat hij niet de man was naar wie ze op zoek waren. Meteen na zijn dood kwamen honderden mensen in Maine op straat om te protesteren. 6 dagen geleden kwam een Mexicaanse immigrant om het leven in een gelijkaardig schietincident in Texas tijdens een verkeerscontrole. En sinds het begin van president Trumps jacht op illegalen in de VS zouden nu al 10 mensen zijn doodgeschoten op straat. Tot nu toe is geen enkele ICE-agent daarvoor veroordeeld.
0: Dankjewel, Veerle. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag tot 32 graden. In het centrum eerst nog zonnig, na de middag soms wisselend bewolkt in het oosten met een enkele onweersbui ook. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag al wat minder en zaterdag nog maximaal rond 25 graden. We begonnen met de natuurbranden in Europa. De brand in het bos van Fontainebleau is nog niet onder controle. Bijna 2000 hectare zijn daar al verwoest. Het goede nieuws is wel dat de wind stilaan gaan liggen is. Na de brand in Spanje zijn 3 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Meer op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd.
12: Kaaitheater zwerpt nog 1 keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
13: Espresso. Met Julie van Bogaert.
14: Goedemorgen. Ja, tot 32 graden in het centrum, maar aan de kust wordt het maar 26 graden, zag ik op de site van het KMI. Ja, aan zee zit je toch altijd goed tijdens een hittegolf. Daar trekken we dus zo meteen naartoe voor een tentoonstelling over middeleeuwse monniken die ook goed wisten hoe ze zeemansknopen moesten leggen. Fijn dat u luistert.

Concerto voor Traverso, twee violen en basso continuo van Giovanni Battista Pergolesi door Il Gardellino. Dan gaat een mens elke week flink naar de Italiaanse les. Je maakt woordenlijsten, oefent alle vervoegingen. Maar dan ga je op vakantie in het zuiden, in de buurt van Napels, en je verstaat geen woord.

0: Tenor Pene Pati zong over Mare Chiaro, een dorpje aan de kust in de buurt van Napels.
1: Espresso.
0: En wij gaan ook naar de kust. Niet naar Italië, maar naar onze eigen Belgische kust, naar Kokseide. Daar heb je het Abdijmuseum ten Duinen, op de plek waar ooit effectief een van de machtigste abdijen van de Lage Landen stond. Letterlijk te midden van de duinen, vlak aan zee. Geen evidente plek, zo blijkt in de tentoonstelling De Duinenabdij en de Zee. Dirk van Klooster, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jury.
0: U bent directeur van het Abdijmuseum ten Duinen. Ja, een abdij bouwen midden in de duinen. Wie is er ooit op dat idee gekomen?
2: Ja, dat is een heel lang verhaal eigenlijk. Het begint met een kluizenaar die zich gaat vestigen tussen Veurne en de zee. Een gebied dat we vandaag misschien kennen als polders en duinen en strand. Maar vroeger in die tijd was dat niet zo. Dat was een heel dynamisch landschap. Ruw, begroeid, slikken en schorren met struweel. En het was een soort wildernis. En het was niet evident dat die man, die kluizenaar, zich ging vestigen in de duinen tussen Veurne en de zee. Dus, en dat verhaal moet tot de verbeelding gesproken hebben van een abt ook uit Frankrijk, van Morny. Er was een man uit Veurne die iets had mispekeld. En die is gevlucht naar Frankrijk. In de omgeving van Fomorny is hij terechtgekomen, de abdij. Dat is een nabij Bourges. En daar heeft hij het verhaal verteld van die kluizenaars die zich daar vestigden. En die ook andere mensen inspireerde, aansprak en zijn voorbeeld deed volgen. Dus er komt een kleine gemeenschap.
0: Ja, rond die kluizenaar.
2: Die man denkt dat alles... Die kluizenaar is Ligerius.
0: Ja, Ligerius.
2: De man denkt dat... Ja. De man denkt dat de toestand veilig is. En hij neemt afscheid van de abt, keert terug naar Veurne. Hij komt niet goed aan zijn... Hij komt aan zijn einde, hij wordt vermoord. De toestand was nog niet zo oké voor hem. Maar de Ligerius was ondertussen nog altijd actief in de duinen met een gemeenschap. En de abt van Fomorny had uiteindelijk gezegd, ja, ik ga toch een demonnikje sturen naar Hinder voor te kijken wat dat juist is. Dus je ziet dat dat geen evidente situatie was, dat iemand zich daar ging vestigen.
0: Maar toch dan de volgelingen van Ligerius, zo is dan eigenlijk de kloostergemeenschap van de abdij ten Duinen ontstaan.
2: Ja, inderdaad, er is eerst een Benedictijnse abdij ontstaan. En op dat moment was Bernardus van Clairvaux de groot woordvoerder van de orde van Citeaux, waardoor dat de abt die uit Frankrijk kwam, ook onder de indruk van Bernard van Clairvaux, de abdij heeft overgedragen aan Citeaux en is ingetreden. En toen kwam Robrecht van Brugge naar Kokseide en was de eerste abt.
0: Ja.
2: En het begint eigenlijk een stille groei.
0: Ja. Ja, je had wel een heel moeilijke plek uitgekozen om zich te vestigen. U zei het al, de kust die we vandaag kennen, dat is heel tam in vergelijking met de kust in de middeleeuwen. Hoe zag die eruit?
2: Dat beschrijven is niet zo evident. Het is een gebied, een ruw gebied, dat nog voor een deel bebost was met struweel. Er waren slikken en schoren, maar er waren ook watergeulen.
0: Ja.
2: Watergeulen die eigenlijk de mensen ook toegang gaven tot de zee. Het waren plaatsen waar je kon beschutting zoeken bij storm. Je kon er aanmeren met schepen. Er waren getijdenhavens zijn op die manier ontstaan. Een schip vaarde in bij hoogtij. Bij laagtij kwamen ze stil te liggen. En werden ze gelost aan de hand van kaaien die men bouwde, houten staketsels. Dat was ook zo bij de duinenabdij. De mensen daar konden leven van de zee, hadden vis, het eten was voorhanden, ze hadden zoet water in de omgeving. En geleidelijk aan hebben zij dat gebied ontgonnen. Laten we zeggen, dat ruwe weggenomen.
0: Ja.
2: Het is een beetje een grassroots initiatief die is uitgegroeid tot, maar het zijn een multinational.
0: Ja, je zou denken dat die monniken zich daar komen terugtrekken om te bidden, maar zij gingen dus ook de zee op.
2: Ja, zij visten ook en we hebben er ook de bewijzen van liggen in de tentoonstelling. Er liggen vishaken, er liggen netverzwaarders, er liggen ook netdrijvers. En de vissen, dat is eigenlijk het mooie eraan ook. Je ziet hoe dat een gemeenschap of mensen zich gaan aanpassen aan een omgeving, die ruige omgeving van de kust. We gaan men ook allemaal gaan verbeelden in objecten. We hebben tegels waar dat ze vissen op afbeelden.
0: Ja.
2: Je hebt een heel mooie stuk, bewerkte stukken met een schubmotief. Je hebt stukken die we hebben teruggevonden bij de opgravingen, waarin dat je nog effectief ook de schelpen vindt, wat dat vrij uniek is bij de archeologische contexten. Dat wil dus zeggen dat je nog de schelp effectief terugvindt in de natuursteen.
0: Ja.
2: Of dat je die ook ziet zitten in de bakstenen die ze maakten. Dus ze maakten hun eigen bakstenen, want dat was heel uniek. Laten we zeggen dat de baksteen als bouwmateriaal rond 1300 op zo'n schaal werd toegepast.
0: Oké, dat was vernieuwend. Ja, het was echt een soort bedrijf, hè? Die abdij Ten Duinen. Een heel bloeiende abdij, maar uiteindelijk, ja, vandaag zijn er alleen nog maar ruïnes te zien. De abdij is ter ziele gegaan. Wat is er juist gebeurd dan?
2: Het was effectief een hele onderneming, zoals je zegt. En zoals vaak, we passen ons aan een omgeving. We leren systemen herkennen of bepaalde patronen herkennen. We spelen daarop in. En dan proberen we kleine verbeteringen te doen. En uiteindelijk beseft de mens of de mensen dat ze ook de natuur kunnen beheersen. Maar dat is niet zo. En dan is het evenwicht zoek en moeten ze terug op zoek. En dat is ook wat er gebeurde. De abdij heeft te maken gehad met ik weet niet hoeveel overstromingen, dijkbreuken, waardoor dat ze in financiële problemen kwamen. Ze heeft ook af te rekenen gehad met ziektes. Je hebt ook de pestepidemie die in de 14e eeuw een zwaar huis hield in de gemeenschap. Dan heb je ook conflicten die er geweest zijn. Je mag niet vergeten dat de Westhoek eigenlijk een gebied was waar dat troepen voortdurend doortrokken. Oftewel was het richting zuiden voor te vechten met Fransen, oftewel zijn de Spanjaarden die optrekken naar het noorden. Het is altijd iets geweest in die regio. Wat ooit een heel boeiende regio is, geeft eigenlijk daar een grote klop gekregen.
0: Ja. Zeg, de abdij,
2: dus de gemeenschap,
0: de abdij had ook haar eigen vloot, haar eigen schepen. Die zijn niet bewaard gebleven, maar ik heb gezien dat jullie die hebben laten nabouwen met Lego-blokjes.
2: Ja, die vloot van de Duinenabdij is iets dat ons al lang intrigeert en heel moeilijk te vatten is. Schepen zijn gemaakt uit hout.
0: Ja, dat vergaat.
2: En ja, meestal bewaart dat niet goed, dat vergaat. Dus, maar we weten wel dankzij afbeeldingen uit die tijd welk type schepen dat er waren. En dat waren onder andere de klassieke kogge, het middeleeuwse vrachtschip bij uitstek. En een beetje vroeger had je ook nog hulken die in gebruik waren bij ons. We hebben die volledig laten nabouwen in Lego-steentjes.
0: En ook onze vriend Ligerius hebben jullie ook een portret gegeven met Lego-blokjes, heb ik gezien.
2: Ja, dat is een mozaïek dat we laten maken hebben. Want we hebben maar één afbeelding van die man. En die afbeelding is, ja, zoals vaak voor historische figuren, vaak na datum gemaakt. Dus hebben we eigenlijk proberen de aandacht te leggen op hoe dat beeld geconstrueerd is en nodigen we mensen uit om met Lego-blokjes die figuur te helpen bouwen.
0: Maar voor alle duidelijkheid, het is niet allemaal uit Lego op de tentoonstelling. Ik zag bijvoorbeeld ook een mooie schenkkan met schubben erop.
2: Ja, dat is een van de mooie stukken. En dat toont ook weer de relatie. De mens is te gast in te zien, neemt ook de omgeving in zich op. Het landschap is een deel van hun leven en ze verwerken dat ook in allerlei objecten, zoals die geschubde kan dat je juist noemt. En dat was niet de enige. We hebben tal van fragmenten, maar het is ook de enige die bewaard is gebleven in dergelijke omstandigheden.
0: Ja, leven samen met de zee, het dwingt je tot nederigheid. Het is een mooie les op de tentoonstelling De Duinenabdij en de Zee. Die loopt nu in het Abdijmuseum Ten Duinen in Kokseide. En nog tot 3 januari volgend jaar zelfs. Dirk van Klooster, heel erg bedankt en fijne zomer.
2: Dankjewel. Tot ziens.

0: Een scherzo van Peter Tchaikovsky door het Radiosymfonieorkester Stuttgart. Het is 8:30. Gert van Boksel, goedemorgen.
1: Dag Julie.
0: Ja, Gert, ik heb de mensen net warm gemaakt om naar een tentoonstelling in Kokseide te gaan. Maar wie met de trein naar zee wil, kan vanmorgen wel wat langer onderweg zijn dan gepland.
2: Ja, toch richting Oostende, want het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is in beide richtingen onderbroken nadat dieven vannacht hebben geprobeerd om kabels te stelen. Die diefstal is niet gelukt, maar er zijn wel veel kabels beschadigd en het zou nog tot de middag kunnen duren voordat hersteld is. En zolang rijden er vervangbussen tussen Brugge en Oostende. In beide richtingen dus. De zware bosbrand ten zuiden van Parijs heeft in totaal nu al bijna 2000 hectare van het bos van Fontainebleau verwoest. Ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen raakt het vuur maar moeilijk onder controle. In het zuiden van Spanje zijn de lichamen van 3 Belgische slachtoffers intussen geïdentificeerd na de zware natuurbrand daar. Een koppel uit de regio Gent is het en een man van 63 uit Leuven afkomstig. Agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE hebben opnieuw iemand doodgeschoten op straat. Dat gebeurde in de staat Maine bij een controle. Volgens de immigratiedienst bedreigde een autobestuurder een agent. De 26-jarige man uit Colombia werd doodgeschoten. Volgens mensenrechtenorganisaties was het slachtoffer legaal in de Verenigde Staten. Het weer opnieuw warm en zonnig tot 32 graden in het centrum. Na de middag soms wisselend bewolkt in het oosten. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag al wat minder warm. Zaterdag nog maximaal rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

voor al uw trouwfeesten. Johan Pachelbel en zijn Canon en Giege hier door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. De zomer is een goed moment om al eens te kijken wat het najaar op vlak van cultuur zoal in petto heeft. Filmfest Gent bijvoorbeeld, dat start op 7 oktober en de openingsfilm is bekend. Dat wordt Coward van Lucas Dont. Een film over twee jonge mannen die tijdens Wereldoorlog 1 een revue-show op poten zetten en daarbij ook gevoelens voor elkaar krijgen. Het is de derde langspeelfilm van Lucas Dont en ook de derde keer dat hij Filmfest Gent mag openen. Het wordt dus stilaan een traditie. Tickets zijn vanaf vandaag te koop.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Clara Life.

Roberto Fonseca op piano en Vincent Segal op cello met het nummer D. Maar Carmen, die houdt volgens mij meer van de nacht.

Marie-Nicole Lemieux als Carmen in die beroemde habanera L'amour est un oiseau rebelle. Maar nu is Dmitri Shostakovich de rebel in zijn eerste vioolconcerto.

Ja zeg, de Noorse violiste Eldbjørg Hemsing met het scherzo uit het eerste vioolconcerto van Dmitri Shostakovich. Interessante combinatie nu, hobo, hoorn en piano bij Heinrich von Herzogenberg. En zet gerust nog een koffietje ondertussen, want na het nieuws is er nog een uurtje espresso.

0: 9 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Tussen Brugge en Oostende rijden voorlopig geen treinen, omdat dieven de afgelopen nacht koperkabels hebben proberen te stelen in Jabeke. Spoorwegbeheerder Infrabel kreeg een melding van een storing en de politie ging ter plaatse, zegt Frederik Petit van Infrabel.
1: De dieven waren op dat ogenblik al vertrokken, dus daar is niemand betrapt. Het zal ongetwijfeld de bedoeling geweest zijn om kabels te stelen, dat natuurlijk opbrengt op de markt. Maar gelukkig inderdaad hebben ze geen kabels kunnen stelen. Maar anderzijds zijn er wel heel veel kabels beschadigd. En dat komt op hetzelfde neer, want onze mensen moeten de nodige herstellingswerken uitvoeren. En ik verwacht dat ze nog enige tijd deze voormiddag aan het werk zullen zijn.
0: De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, heeft intussen al 1900 hectare natuur verwoest. En lijkt dus nog niet onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen. Hilde Mertens ter plaatse. Het blussen verloopt dus moeizaam.
2: Ja, inderdaad. 'S Nachts kunnen natuurlijk de blusvliegtuigen niet uitvliegen, want het is donker en die kunnen dan geen water scheppen. Dus moet het vuur op de grond bestreden worden. En dat is een moeilijke en gevaarlijke operatie, want die bodem is bezaaid met rotsblokken in het bos van Fontainebleau. En dat betekent ook dat die grond is ook nog heel heet. Het is turfgrond. Dat vuur smeult in de bodem. De bomen die vuur hebben gevat, die smeulen ook na. En tot vannacht heeft het hard gewaaid. Maar het goede nieuws van morgen is dat de wind is gaan liggen. Dus de brandweer heeft er goede hoop op dat vandaag die brand eindelijk niet meer gaat uitbreiden. Maar het zal nog dagen, misschien zelfs weken duren voor het vuur helemaal gedoofd is.
0: Dankjewel, Hilde. De brand is vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. In de Thaise hoofdstad Bangkok is het dodental van de brand in een bar gestegen tot 30 en 24 mensen verkeren nog altijd in kritieke toestand. De brand brak zondagavond uit in een groot muziekcafé waar op dat ogenblik een optreden aan de gang was. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar wellicht heeft brandbaar materiaal aan het plafond van de bar het vuur versneld. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten omdat de nabije nooduitgang versperd was. En Club Brugge bevestigt de komst van de Zwitserse doelman Jan Sommer. Hij wordt de opvolger van Simon Mignolet en tekent een contract voor 3 seizoenen. Jan Sommer is 37 en heeft heel wat internationale ervaring, onder meer bij Inter Milaan, Bayern München en bij de Zwitserse nationale ploeg. Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het centrum. Na de middag wisselend bewolkt in het oosten, soms met mogelijk een onweersbui ook. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag wordt het al wat minder en zaterdag nog maximaal rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: In de morgen schrijft Dieter de Kleene over het conflict in de Gazastrook. Bijna 3 jaar na de start van die oorlog liggen er nog altijd dadels uit illegale Israëlische nederzettingen in de rekken. En ondanks het symbolische belang is het natuurlijk een illusie dat we met zo'n importverbod op een dadeltje hier en een avocadootje daar de Israëlische regering op andere gedachten zullen brengen. Maar dat we zoveel duizenden doden en goed gedocumenteerde mensenrechten schendingen later, zelfs daar nog niet in slagen, is een nieuw moreel dieptepunt. Europa mag misstanden in bezet Palestina niet langer negeren, vindt ook Erik Djarcik in De Tijd. Er komen voorlopig geen handelssancties tegen Israëlische kolonies in de bezette Palestijnse gebieden. De Europese Unie laat zo weer een kans schieten om een vuist te maken tegen de flagrante misstanden. Patrick van der Perre werpt in de Gazet van Antwerpen een blik op de situatie van een Palestijn die 1,5 jaar in ons land woont nadat hij asiel heeft aangevraagd en gekregen. Ondertussen hebben ook zijn vrouw en kinderen, die nog steeds in Gaza leven, een verblijfsvisum gekregen. Prettig weerzien voor de familie, denk je dan, maar zo simpel is het niet. België is sinds eind vorig jaar namelijk gestopt met het evacueren van Gazanen. De situatie typeert het ondoorzichtige en niet altijd rechtvaardige asielbeleid van de Belgische regering. De flexijobs zijn nog maar net uitgebreid naar zeer veel sectoren. Of CD&V pleit al voor aanpassingen, weet Liliana Casagrande intussen in het Belang van Limburg. Vorig jaar klusten in België al 250.000 mensen bij. Die flexijobs krijg je dus niet meer teruggedraaid, laat staan afgeschaft. Maar CD&V heeft wel een punt dat er aan het systeem gesleuteld mag worden. Toch zijn in dit land politici liever bricoleur dan architect. Voor elk probleem een nieuwe kotterij erbij. Het basisidee van de flexijobs is prima, vindt ook Peter Meijlemans in het Nieuwsblad, maar het hek is nu echt wel van de dam. Een goed initiatief lijkt een op hol geslagen trein geworden. Hoe groot de ravage zal zijn, zal binnen een paar jaar duidelijk zijn. Donald Trump gedraagt zich als een zeerover, besluit Isolde van den Einde tot slot in het laatste nieuws. Nu hij een tol van 20% wil heffen op alles wat door de straat van Hormuz vaart, heeft de Amerikaanse president de internationale diplomatie verruild voor moderne piraterij. Andermaal toont Trump dat hij niet bezig is met het lot van zijn Europese bondgenoten. En als de VS piraterij normaliseren, nodigt dat andere grootmachten uit om hetzelfde te doen. Het is dinsdag 14 juli en dat waren de krantencommentaren.
3: Espresso met Julie van Bogaert.
5: Een heel goeiemorgen. Om te volksdansen is het misschien nog te vroeg of te warm, maar toch, de reus die komt.

Waar zou ze naartoe gaan? Ons Annemarieke. We weten het nog altijd niet. De Vlaamse dansen van Jan Bloks, lekker zwierig gespeeld door het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen onder leiding van François Huibrechts. En we mogen nog niet gaan zitten, want dit is een petite ouverture à danser van Erik Satie.

Reinbert de Leeuw nog eens aan de piano. 6 jaar geleden overleden. Hij speelde de petite ouverture à danser van Erik Satie. Toch eerder luistermuziek dan dansmuziek, vind ik. En zo wil Abby Lincoln het ook. Learning how to listen.

0: Een stukje strijkkwartet van Maddalena Laura Lombardini, een componiste uit Venetië van eind 18e, begin 19e eeuw. Clara en Sander zijn even met vakantie, dus dat betekent ook even geen nieuwe afleveringen van hun podcast Eerste Hulp bij Klassiek, maar wel het perfecte moment natuurlijk om alle vorige in te halen. En in een van hun afleveringen gingen ze van de grond, want ze hadden het over muziek van een van de favoriete componisten van Sander, Karlheinz Stockhausen, pionier van de elektronische muziek. En hij schreef in de jaren 90 muziek voor een strijkkwartet en 4 helikopters.
1: Oké, ik hoor de helikopters, ik hoor de strijkers, maar dus die muzikanten zitten in een helikopter.
2: Ja, maar de performance van dit helikopterstrijkkwartet begint wel degelijk in de concertzaal.
1: Ah, toch?
2: Dat is het begin van het stuk. 4 muzikanten in strijkkwartet, dus 2 violen, alt, viool, cello, zitten in een concertzaal. Ze stappen naar buiten en ze nemen plaats in de helikopter die klaarstaat.
1: 1 helikopter?
2: Nee, 4. 4 helikopters. Ze stappen dus elk afzonderlijk in een eigen helikopter. En in elke helikopter zitten 3 microfoons met een camera. Dat is toch fantastisch. Ze zijn aan het opstijgen.
1: Ik vind, dit is precies een of andere scène uit een James Bond film of zo.
2: James Bond? Ja.
1: Toch? Zo, met helikopters. Ja? Dat er zo toevallig een helikopter klaar staat en hop, hij is weg.
2: Bespeelt James Bond eigenlijk een instrument?
1: De nieuwe misschien wel, want ze zijn nog altijd op zoek naar een nieuwe James Bond. Heb jij je al aangemeld?
2: Ik heb gesolliciteerd, ja.
1: En hebben ze al iets laten weten?
2: Nee, het is een geheime dienst. Dus
1: ze doen
2: heel geheim.
1: Allemaal heel geheim.
2: Ja. Is er ooit al Stockhausen muziek gebruikt in een soundtrack van James Bond? Dat is de vraag.
1: Ik denk het niet, maar op zich, nu ik dit hoor, het zou wel kunnen, hè?
0: Ja, the sky is the limit voor Eerste Hulp bij Klassiek. Clara en Sander over het helikopterstrijkkwartet van Karlheinz Stockhausen. Ze nemen even zomervakantie, die twee. Maar alle afleveringen van hun afgelopen seizoen zijn natuurlijk gewoon te beluisteren op VRT Max.

Eerst twee korte stukjes voor piano vierhandig van Joan Trimble. En daarna een walsende Patricia Kopaczynskaja. Zij speelde viool in L'invitation au château van Francis Poulenc. En een château is al meteen de juiste setting om eens een chevalier tegen het lijf te lopen. De chevalier de Saint-Georges.

Joseph Boulogne, ook wel bekend als de Chevalier de Saint-Georges. Violist Théotime Langlois de Zwarte maakte een muzikaal portret van hem, een heel album met zijn muziek, samen met het orchestre de l'Opéra Royal. Zelfs al blijft u de hele zomer doorwerken, ook dan kunt u toch wat vakantiegevoel in uw leven brengen. Want alleen in juli en augustus kunt u in centrum Brussel over de middag naar een kort concert gaan, maximum 35 minuten, zo lang duren ze, de concerten van Midi Minime. En eind deze maand komen daar ook Les Moufati spelen. Dit zijn ze met een concerto van Giuseppe Sammartini.

Een concerto voor hobo van Giuseppe Sammartini met Benoît Laurent als solist en Les Moufatis onder leiding van Peter van Heijgen. En dat ensemble Les Moufatis, dat kan u eind deze maand horen op een van de middagconcerten van Midi Minime in de Onze Lieve Vrouw ter Zavelkerk in Hartje Brussel. Kaartjes kosten de volle €6.

Christina Ploegaar, die een klokvogel nadoet op haar harp. Een pájaro campana in het Spaans. De luidste vogel ter wereld, naar het schijnt. De pájaro campana. En zo heette ook dit volksliedje uit Paraguay. Doet me denken aan die mooie podcast van een paar jaar geleden. De Vogelaars met Barbara de Koning en Sarah de Broei. Christina Ploegaar zou zo mee op stap kunnen gaan. Een luistertip om mee te vertragen op warme dagen. De Vogelaars op VRT Max. Spaar hem nog even op, want nu is er eerst Carlo met de zomer van Clara.

0: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Tussen Brugge en Oostende rijden zeker tot vanmiddag geen treinen. Dieven hebben er vannacht koperkabels langs het spoor doorgeknipt. Ze zijn er niet in geslaagd om de kabels mee te nemen, maar de schade veroorzaakt wel hinder en extra drukte in het station van Brugge.
1: Ze komen water uittelen, dat wil zeggen dat het een tijd gaat duren.
2: Niks aan te doen, helaas. Ja, we kunnen er niks aan veranderen aan die kabeldiefstal. Dus we moeten maar zo met iedereen wachten in de rij en hopen dat we zo snel mogelijk op onze bestemming kunnen geraken.
0: Tussen Brugge en Oostende rijden voorlopig vervangbussen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder ontkent dat ze een kritisch advies van haar eigen administratie heeft genegeerd toen ze zelfrijdende auto's van Tesla toeliet op de openbare weg. Volgens de krant De Morgen had het departement Mobiliteit ernstige bedenkingen. In het advies van de administratie staat onder meer dat het systeem niet aangepast is aan de Vlaamse verkeerssituatie. Er is ook al een ongeval gebeurd met zo'n zelfrijdende Tesla. Minister de Ridder blijft achter haar keuze staan. Volgens haar is het advies in het algemeen positief en is het ook niet de bedoeling om de auto helemaal zelfstandig te laten rijden.
3: Het is geen zelfrijdende wagen waar je op de achterbank een koffietje kan bijdrinken. Het is een rijhulpsysteem. Dus dat wil zeggen dat je het aan allen tijden moet kunnen overnemen. De krant brengt dan vandaag, er is een ongeval gebeurd. Ja, omdat die chauffeur heel onverwachts het stuur heeft overgenomen, een andere afrit op een rotonde heeft genomen dan wat de bedoeling was met dat systeem. En zo, ja, zelf door het stuur over te nemen, een ongeval heeft veroorzaakt door niet goed uit te kijken.
0: Het Belfort van Doornik gaat vandaag weer open voor het publiek. Het is het oudste Belfort van ons land en ook werelderfgoed. Begin dit jaar vielen er stukken steen naar beneden en ging het gebouw tijdelijk dicht. Dat probleem is nu voorlopig opgelost en kunnen dus weer bezoekers binnen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht opnieuw explosies gemeld. Het Russische leger zou opnieuw ballistische raketten hebben afgevuurd. In 2 wijken is er brand uitgebroken, meldt de lokale overheid. In het oosten en het zuiden van Oekraïne, in door Rusland bezet gebied, zouden dan weer zeker 13 mensen omgekomen zijn bij Oekraïnse drone-aanvallen. Zonnig en warm tot 32 graden in het centrum. Na de middag soms wisselend bewolkt in het oosten, mogelijk ook met een onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag wat minder, zaterdag nog maximaal rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Carlos Gio.
5: Goedemorgen, welkom. Een hele zomer lang zijn we hier in ons land op zoek naar verborgen parels. Hidden gems, zo noemen wij dat de komende maanden. Ja, als u nu uit de lucht komt gevallen, verborgen parels, hidden gems, wat zijn dat allemaal voor dingen? Wel, geen probleem. Zometeen praat ik u bij daarover. Eerst een hidden gem in een opera van André Messager en dat nog eens op de nationale feestdag van Frankrijk. Au jardin où les fleurs sont écloses.

0: Bariton Hugh Montague Randall wandelt door een rozentuin in Monsieur Beaucaire van André Messager, au jardin où les fleurs sont éclosées. Ben Glasberg dirigeerde het operaorkest van Rouen, Haute-Normandie.
1: Hidden Gems.
0: Dit weekend las ik een bijzondere quote in de bijlage van de Standaard en die gaat als volgt. Ik deel nooit verborgen parels, want het is pijnlijk om te zien hoe een plek overrompeld wordt. Ja, de uitspraak van zangeres, hiker en globetrotter Floor de Nil bleef me toch een beetje bij. Het bleef wat hangen. Ik kan de uitspraak ergens ook wel begrijpen dat je niet meteen alle plekken ter wereld wil delen, dat die dan plots ja, platgetreden worden, letterlijk door alle bezoekers en toeristen. Maar bij Clara willen we net deze zomer zoveel mogelijk verborgen parels, hidden gems, met elkaar delen. Dichtbij of misschien ver weg in België. Op het Clara-kanaal van VRT Max kan u doorklikken naar een interactieve kaart. En de lijst met hidden gems blijft maar groeien met kasteeldomeinen, minder bekende musea, opvallende architectuur, dichtbij of ver weg. En er zijn zelfs ook stilteplekken in ons land te ontdekken. U heeft maar die kaart te bekijken en wie weet ontdekt u wel een plek bij u in de buurt. Het zou zomaar eens kunnen, dus neem zeker eens een kijkje op VRT Max. Maar u kan ook meehelpen om die lijst met hidden gems, met verborgen parels, nog langer te maken. En ook dat kan. En daarvoor moet u uiteraard naar VRT Max.

Het verhaal van Sir Sourir spreekt tot de verbeelding, maar het leven van deze Emma Hoitsege Mariam Gebrou was net zo inspirerend. Ook zij was een muzikale non, ze zong weliswaar niet, ze speelde ook geen gitaar zoals Sir Sourir. Nee, haar tweede stem was de piano. Aan dat instrument kon zij al haar gevoelens kwijt, ook op latere leeftijd. Want ze is toch wel best oud geworden, die Emma Hoitsege Mariam Gebrou. Ballad of the Spirits van haar met Katja Labek aan de piano.

Tiero Scuro Quartet met het openingsdeel uit het eerste strijkkwartet, het Razumovsky strijkkwartet van Ludwig van Beethoven. Het is alweer 10 jaar geleden dat Gabriela Montero de wereldpremière speelde van haar eigen eerste pianoconcerto. Ze wilde met dat Latin pianoconcerto een eerlijk beeld scheppen van Latijns-Amerika. Ze wilde het publiek ergens provoceren, niet om mensen te schofferen, maar vooral om een publiek de twee gezichten van het continent te laten zien. De goede en de slechte kant van Latijns-Amerika, zegt ze. Er is zoveel schoonheid, zoveel potentieel in Latijns-Amerika en toch blijft het tragisch dat heel wat landen daar gebukt gaan onder corruptie en geweld. Licht en schaduw dus. In dat eerste pianoconcerto van Gabriela Montero, ze speelde de wereldpremière ook, zei ik al. En dit is ook de enige opname van dat werk met Gabriela Montero aan de piano, toen live opgenomen in Chili. En wij plukken daaruit het derde deel dat geïnspireerd is op Venezolaanse muziek.

Capella Mediterranea, het ensemble van Leonardo Garcia Alarcón met muziek van Juan Manuel Serrat. Boris Gilburg nam vroege pianomuziek op van Sergei Rachmaninoff, heel vroege pianomuziek, uit de tienerjaren van Rachmaninoff, 14, 15 jaar denk ik moet hij geweest zijn toen hij deze vier stukken voor piano componeerde. En het was toen al duidelijk, die Rachmaninoff, die had potentieel.

0: Boris Gilburg met vier stukken voor piano van Sergei Rachmaninov en straks rond 11:15 speelt Yuya Wang het tweede pianoconcerto van diezelfde Rachmaninov.
1: De zomer van Clara.

Jean-Benoît Duncel maakte van zijn pianomuziek kamermuziek en hij kon daarvoor een mooi ensemble bijeensprokkelen. En dit is nog een mooi ensemble van bij ons, Oxalis, met de Dans Sacré et Profane van Claude Debussy. En op harp horen we hier nog Annie Lavoisier.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Aan het De Broekaireplein in het centrum van Brussel is vanmorgen brand ontstaan in de Oxytoren. Dat is een gebouw met zowel appartementen als restaurants en ook een rooftopbar. De brand is ontstaan op de tweede verdieping van het gebouw. Het vuur verspreidde zich via de liftschacht, waardoor ook de rest van het gebouw gevolgen ondervond. Het gebouw wordt momenteel gerenoveerd. Zo'n 200 arbeiders zijn geëvacueerd. Twee van hen raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In Verviers begint rond deze tijd een herdenking voor de slachtoffers van de waterbom 5 jaar geleden. In enkele uren tijd viel toen een enorme hoeveelheid regen, evenveel als normaal in 2 maanden. De Vesder en de Oerte traden buiten hun oevers en hele valleien liepen onder. Er vielen 39 doden, 50.000 huizen werden vernield. De Waalse regering bezoekt vandaag 7 plaatsen die hard getroffen werden. Vanmorgen al waren ze in Eupen en Lijnboer en straks volgen ook nog Tro, Teu, Esneu en tenslotte Chauxfontaine. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald, of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk, want sommige mensen vechten boetes aan, ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De Belgische Redersvereniging is niet te spreken over de Amerikaanse plannen om een tol te heffen in de straat van Hormuz. Gisteren kondigde president Trump aan dat landen die door de straat van Hormuz willen varen, wat hem betreft, een tol moeten betalen. En dat landen die door de Amerikanen geholpen worden in diezelfde zeestraat daar ook voor moeten betalen. Loïc van Staaij van de Belgische Reders.
2: Wij vinden het als redersvereniging echt problematisch wanneer er belemmeringen worden opgelegd aan de internationale scheepvaart. Belemmeringen zoals een tol of een service fee zijn in principe ook niet toegelaten onder de United Nations Convention of the Law of the Seas. En dus elke belemmering, van welk land ook, die wordt opgelegd op de internationale scheepvaart, is voor ons onaanvaardbaar. We moeten er vooral voor zorgen dat scheepvaart zo vrij mogelijk kan bougeren, zo vrij mogelijk kan varen om te zorgen dat de economie gewoon blijft draaien.
1: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het centrum. Na de middag in het oosten soms wisselend bewolkt met mogelijk ook een onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag wordt het al wat minder heet en zaterdag nog maxima rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Carlos Gio.
4: Goedemorgen, welkom. Hier is wat verkoeling voor u en ook voor mij. Muziek van Gart Neustadter. We dobberen op zee met zijn Seabourn.

0: The Percussion Collective met het tweede deel uit Seaborn van Garth Neustadter.
1: De Twintigers.
0: De Twintigers is geen competitie, het is geen wedstrijd. Nee, we lanceren gewoon elk seizoen 10 jonge muzikanten waarin we geloven en die we met plezier natuurlijk een duwtje in de rug geven. Dit seizoen was de theorbe het grootste instrument in de reeks en Stan Geudens nam dat prachtige instrument mee naar de toetsstudio. En ik kan alleen maar zeggen, hij is een muzikant met een groot instrument, maar met een even groot hart. Stan Geudens en een chaconne van Robert de Vizet.

Alle concerten van onze twintigers staan nog steeds op VRT Max, net als dat optreden van deze Stan Geurens. Vanavond meer twintigers op Clara, met de sopraan Sterre de Cru was twintiger in het jaar 2024 en niet zo lang geleden zong ze een concert in Utrecht. En wel, dat concert uit Nederland krijgt u vanavond in Clara in Concert bij Sylvia Broekaert vanaf 8 uur op Clara.

0: Kirsten Leong, Jonathan Fournel en hun liefde voor de kamermuziek van Gabriel Fauré. Het finale deel uit de eerste vioolsonate. En ze namen ook de tweede vioolsonate van hem op. Allemaal voor dat nieuwe album bij Alpha Classics.
1: De zomer van Klaas.

Simon Rattle dirigeerde de Tsjechische Filharmonie in een Slavische dans van Antonín Dvořák en dat is een keuze van Clara. Les Itinérantes brengt nu een Bretons lied, een traditioneel lied en dat gaat over het levensverhaal van toch wel een bijzondere vrouw, Catharina de Verlorene. Zij was een vrijgevochten vrouw, ze danste liever dan dat ze met mannen bezig was, laat staan dat ze aan het huwelijk dacht. En in een van de versies van die legende zou ze op een dag een man ontmoeten, een mysterieuze man, die dan nog eens de duivel blijkt te zijn, met wie ze uiteindelijk zichzelf letterlijk de dood indanst.

Postscript met een sonate van Francesco Gimignani. Op woensdag 5 augustus komen ze naar de Sint-Jacobskerk in Brugge in het kader van MA-festival. En dan spelen ze muziek van Handel, Purcell, Barbara Strozzi en Kaya Sarriaho. Tickets en info op mafestival.be.

Piotr Andrzejewski met een intermezzo van Johannes Brahms. We beginnen straks onze lunch met de stemmen van Fatma Said en Jacob Josef Orlinski na het nieuws van 12 uur. En ik denk dat weinig mensen daar echt iets tegen zullen hebben. Heel graag, tot zometeen.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Antwerpse haven is dit jaar veel minder cocaïne gevonden. De Amerikaanse president Trump wil tegen vanavond de controle over de straat van Hormuz. En de Fransen vieren hun nationale feestdag onder de dreiging van natuurbranden. De douane heeft in de haven van Antwerpen-Zeebrugge in de eerste 6 maanden van dit jaar ongeveer 5 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is maar 1/3 van de 16 ton van vorig jaar in dezelfde periode. Antwerpen is voorlopig niet meer de nummer 1 in Europa als het gaat over cocaïne-invoer, maar lijkt nu wel een draaischijf voor cannabis te worden. Dries Hierou.
1: Perimeterprijs.
2: Start.
3: De scanner in Zeebrugge gaat op zoek naar drugs in een bestelwagen. In de eerste 6 maanden van dit jaar onderschepte de douane 5 ton cocaïne. Veel minder dan de 40 ton die in Spaanse en Franse havens tot nu toe werd ontdekt. Criminelen herleggen dus routes naar andere havens.
4: De trend is duidelijk. Spanje en Frankrijk, daar doet men veel meer vaststellingen dan in Antwerpen. Maar dat betekent nog niet dat de criminelen hier weg zijn. We zullen moeten de aandacht aanhouden. Maar nu zijn we gelukkig niet meer de nummer 1 in Europa.
3: Zegt Christian van der Waren, topman van de douane. Voor het eerst werd er meer cannabis onderschept dan cocaïne. 10 ton om precies te zijn. Onder meer vanuit Marokko en Canada, waardoor de legalisatie een groot overschot is. Canadese douaniers zijn permanent aanwezig in de haven, Marokkaanse nog niet.
4: Wij zullen er moeten naar streven om de samenwerking met onze collega's in Marokko te versterken.
1: Tot ziens.
0: Ongeveer 22.000 leerlingen in heel Vlaanderen volgen deze vakantieles in een zomerschool om zo leerachterstand in te halen. Sisse Michiels ging kijken in Hasselt.
5: Zeg eens allemaal ui. Heel goed.
6: Ook in de zomervakantie is er veel bedrijvigheid in kleuter- en basisschool De Boomgaard. In de voormiddag krijgen de kinderen les, in de namiddag mogen ze spelen of maken ze een uitstap.
7: Wij gaan leren en ook sporten en spelen.
8: Vakantie vind ik echt veel leuker.
9: Ja, maar onze juffen hebben zelf ons naar hier gestuurd, omdat wij krijgen zo hele slechte punten.
6: De focus ligt hier op wiskunde en Nederlands. Scholen sporen de leerlingen die het moeilijk hebben zelf aan om deel te nemen aan de zomerschool. Dat zegt deze leerkracht.
10: Ik vind de zomervakantie eigenlijk te lang, want veel leerlingen vergeten veel tijdens de zomervakantie. En op deze manier wordt het terug wat opgefrist.
6: In Hasselt doen zo'n 450 leerlingen dat. Minister Demir hoopt dat nog meer gemeenten zullen volgen.
11: Die nieuwe minimumdoelen stellen hoge verwachtingen. En dan is het ook wel de bedoeling dat we tijdens die zomerscholen kinderen die achterstand hebben, dat we dat ook mee wegwerken.
0: De Belgische reders zijn niet te spreken over de Amerikaanse plannen om een tol te heffen in de straat van Hormuz. Gisteren kondigde president Trump aan dat landen die door die zeestraat willen varen, wat hem betreft, een tol moeten betalen. En dat wanneer ze door Amerikanen geholpen worden, daar ook een voor moeten betalen. Loïc van Staaij van de Belgische Redersvereniging.
12: Wij vinden het als redersvereniging echt problematisch wanneer er belemmeringen worden opgelegd aan de internationale scheepvaart. Belemmeringen zoals een tol of een service fee zijn in principe ook niet toegelaten onder de United Nations Convention of the Law of the Seas. En dus elke belemmering, van welk land ook, die wordt opgelegd op de internationale scheepvaart, is voor ons onaanvaardbaar. We moeten er vooral voor zorgen dat scheepvaart zo vrij mogelijk kan bougeren, zo vrij mogelijk kan varen om te zorgen dat de economie gewoon blijft draaien.
0: Donald Trump zegt dat hij tegen vanavond de controle wil over de zeestraat van Hormuz en hij kondigt nog meer zware aanvallen aan op Iran. De voorbije nacht hebben de VS in Iran onder meer kustverdedigingssystemen en locaties voor raketten en drones aangevallen. Iran heeft dan weer raketten afgevuurd richting Amerikaanse basissen in Bahrein en Jordanië en ook enkele schepen onder vuur genomen die door de straat van Hormuz voeren. In Frankrijk wordt vandaag de nationale feestdag gevierd met een traditionele militaire parade. Die krijgt ook een internationale uitstraling. Onder meer de Oekraïense president Zelensky is in Parijs. Frank Renaud.
13: President Macron kwam vanochtend de Champs-Élysées op en daarmee kon het défilé beginnen. Te voet, te paard, in panzervoertuigen en in de lucht. Zo'n 7000 manschappen van de Franse strijdkrachten lieten zien wat ze in huis hadden in tijden van grote geopolitieke spanningen. Op de tribune zat ook de Oekraïense president Zelensky. Gisteren werd in Parijs een bijeenkomst gehouden van de coalitie van landen die Oekraïne militair willen steunen zodra er een bestand met Rusland is. 25 Oekraïense militairen liepen dit jaar mee met het défilé. Ook Belgische militairen waren vertegenwoordigd op de Champs-Élysées, omdat België deel uitmaakt van die internationale coalitie. Voor president Macron is het een speciale 14 juli. Het is de laatste van zijn presidentschap. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Frankrijk en Emmanuel Macron mag niet meer meedoen na zijn 2 ambtstermijnen als president.
0: Op veel plaatsen in Frankrijk is het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag afgelast vanwege het hoge brandgevaar. In Lourdes ging het vuurwerk gisteravond wel door. Daar is ook brand ontstaan aan de voet van de middeleeuwse burcht. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs in Frankrijk, breidt nog altijd uit. De brand brak zondagavond uit en intussen is al bijna 1900 hectare natuur verwoest. Hilde Mertens, jij bent daar nu in een deel van dat bos geraakt. Wat zie je daar?
1: Wel, op dit moment staan we bij een brandweerkolonne uit de Haute-Savoie. Hier zijn geen brandende bomen, geen smeulende stronken enzovoort. Maar de geur is hier nog altijd heel erg doordringend en hier hangt nog een dichte rook. Voor we het bos inreden, reden we over een lege A6-snelweg, die drukke autoroute du Soleil, waar normaal gezien duizenden voertuigen per dag passeren, waar je op dit moment in de file zou staan, maar die was leeg, stil, muisstil. Een heel bijzondere ervaring.
0: Ja, dankjewel, Hilde. Het weer warm met zon, vooral in het oosten meer wolken en kans op een onweersbui. Maxima tot 26 graden aan zee en 32 in het centrum. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag wordt het minder warm, maar het blijft wel overwegend droog. We begonnen met de drugsvangsten dit jaar in de haven van Antwerpen. Die is niet meer de nummer 1 in Europa voor cocaïne, maar lijkt wel een draaischijf voor cannabis te worden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Carlos Gillot.

Goedemiddag, een vleugje liefde en naïviteit in Orfeo et Euridice van Christoph Willibald von Gluck. Orpheus is helemaal klaar om de onderwereld binnen te gaan. Hij is vastberaden om zijn geliefde Euridice uit de dood mee te kunnen nemen, maar dat zal toch een moeilijke klus blijken. Fatma Said als Amore en Jenny liet nog weten in de Clara-app dat Fatma Said in september naar de Elisabethzaal in Antwerpen komt. En we hoorden ook nog Jacob Josef Orlinski als Orfeo, die gisteravond nog aan de voet van de Eiffeltoren zong op het jaarlijkse Concert de Paris, het jaarlijkse concert ter ere van de Nationale Feestdag in Frankrijk, opnieuw met een prachtige affiche met ook nog namen als Daniel Lozakovic, Hayato Sumino, Marina Viotti en Gauthier Capuçon. Het is natuurlijk altijd een groot feest voor de klassieke muziek, dat Concert de Paris, met nadien ook wat vuurwerk erbij. Maar dit jaar heeft het concert toch een dag eerder plaatsgevonden dan normaal. Normaal is het altijd op 14 juillet, de nationale feestdag, maar dit jaar dus op een hele andere manier. Het is natuurlijk ook wel een moeilijkere periode met al die natuurbranden en het land wil vooral vandaag ook een beetje stilstaan bij de slachtoffers van de aanslag in Nice en dat is vandaag exact 10 jaar geleden alweer. Welkom terug bij de zomer van Clara, want Yuya Wang warmt haar vingers op voor dat tweede pianoconcerto van Sergei Rachmaninov. Blijf dus gewoon luisteren naar Clara en voor u het weet zit u helemaal goed voor een half uur aan onweerstaanbare muziek.

0: Theo Ult op accordeon, Quatuor Bilitis erbij met muziek van Astor Piazzolla.
1: De zomer van Clara.
0: Als ik geen piano was gaan spelen, dan was ik waarschijnlijk in China gebleven, was ik mama geworden en had ik heel veel capybara's in huis. Dat verklapte Yuya Wang onlangs nog in een recente documentaire die er over haar is gemaakt. Toch wel een heel ander leven dan dat jetset-leven waar ze nu toch al jaren in zit, Yuya Wang. En dat doet ze ook vooral vanuit Amerika en vanuit die thuisbasis reist ze dus de hele wereld af om iedereen of het publiek toch een beetje blijer te maken met al wat ze kan aan die piano. Het tweede pianoconcerto van Sergei Rachmaninoff met Yuya Wang zonder capybara's erbij en Los Angeles Philharmonic Orchestra staat onder leiding van Gustavo Dudamel.

Meeslepende muziek en een meeslepende uitvoerder, Yuya Wang, in het tweede pianoconcerto van Sergei Rachmaninoff in die integrale, die live-opnames met Los Angeles Philharmonic Orchestra en dirigent Gustavo Dudamel. En zo is het ondertussen alweer 10 voor 1 en we hebben nog even tijd voor dit.

Lieselotte Wilde en Belair met Ik zeg adieu. En dat is ook wat ik hier moet doen. Veel plezier zometeen met Lenard Jolijn. Hij is vanaf 2 uur bij u met meer De Zomer van Clara. Want nu komt er nog een uurtje Summertime aan. En ook dat is een playlist van Julie Mozart. Mooie dag nog.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In de Antwerpse haven is dit jaar veel minder cocaïne gevonden. De Amerikaanse president Trump wil tegen vanavond de controle over de straat van Hormuz. En het is de Franse nationale feestdag, overschaduwd door felle natuurbranden. De douane heeft in de haven van Antwerpen-Zeebrugge in de eerste 6 maanden van dit jaar ongeveer 5 ton cocaïne in beslag genomen. En dat is maar een derde van de 16 ton die vorig jaar in dezelfde periode werd onderschept. Antwerpen is dus voorlopig niet meer nummer 1 in Europa voor cocaïne-invoer, maar het lijkt nu wel een draaischijf voor cannabis te worden. Dries Hiroe legt uit.
1: Perimeter vrij.
2: Start.
3: De scanner in Zeebrugge gaat op zoek naar drugs in een bestelwagen. In de eerste 6 maanden van dit jaar onderschepte de douane 5 ton cocaïne. Veel minder dan de 40 ton die in Spaanse en Franse havens tot nu toe werd ontdekt. Criminelen herleggen dus routes naar andere havens.
4: De trend is duidelijk. Spanje en Frankrijk, daar doet men veel meer vaststellingen dan in Antwerpen. Maar dat betekent nog niet dat de criminelen hier weg zijn. We zullen moeten de aandacht aanhouden. Maar nu zijn we gelukkig niet meer de nummer 1 in Europa.
3: Zegt Christian van der Waren, topman van de douane. Voor het eerst werd er meer cannabis onderschept dan cocaïne. 10 ton om precies te zijn. Onder meer vanuit Marokko en Canada, waardoor de legalisatie een groot overschot is. Canadese douaniers zijn permanent aanwezig in de haven, Marokkaanse nog niet.
4: We zullen er moeten naar streven om de samenwerking met onze collega's in Marokko te versterken.
1: Tot ziens.
0: Ongeveer 22.000 leerlingen in heel Vlaanderen volgen deze vakantie les in een zomerschool, om zo leerachterstand in te halen. Sisse Michiels ging kijken in Hasselt.
5: Zeg eens allemaal ui. Heel goed.
6: Ook in de zomervakantie is er veel bedrijvigheid in kleuter- en basisschool De Boomgaard. In de voormiddag krijgen de kinderen les, in de namiddag mogen ze spelen of maken ze een uitstap.
7: Wij gaan leren en ook sporten en spelen.
8: Vakantie vind ik echt veel leuker.
9: Ja, maar onze juffen hebben zelf ons naar hier gestuurd, omdat wij krijgen zo hele slechte punten.
6: De focus ligt hier op wiskunde en Nederlands. Scholen sporen de leerlingen die het moeilijk hebben zelf aan om deel te nemen aan de zomerschool. Dat zegt deze leerkracht.
10: Ik vind de zomervakantie eigenlijk te lang, want veel leerlingen vergeten veel tijdens de zomervakantie. En op deze manier wordt het terug wat opgefrist.
6: In Hasselt doen zo'n 450 leerlingen dat. Minister Demir hoopt dat nog meer gemeenten zullen volgen.
11: Die nieuwe minimumdoelen stellen hoge verwachtingen. En dan is het ook wel de bedoeling dat we tijdens die zomerscholen kinderen die achterstand hebben, dat we dat ook mee wegwerken.
0: De Belgische Redersvereniging is niet te spreken over de Amerikaanse plannen om tol te heffen in de straat van Hormuz, die belangrijk is voor transport van brandstoffen. Gisteren zei president Trump dat landen die door die zeestraat willen varen zouden moeten betalen. En dat landen die er door Amerikanen geholpen worden ook tol moeten betalen. En dat is niet te aanvaarden, zegt Loïc van Staaij van de Belgische Redersvereniging.
12: Wij vinden het als redersvereniging echt problematisch wanneer er belemmeringen worden opgelegd aan de internationale scheepvaart. Belemmeringen zoals een tol of een service fee zijn in principe ook niet toegelaten onder de United Nations Convention of the Law of the Seas. En dus elke belemmering, van welk land ook, die wordt opgelegd op de internationale scheepvaart, is voor ons onaanvaardbaar. We moeten er vooral voor zorgen dat scheepvaart zo vrij mogelijk kan bougeren, zo vrij mogelijk kan varen om te zorgen dat de economie gewoon blijft draaien.
0: Intussen zegt de Amerikaanse president Trump dat hij tegen vanavond de controle wil over de straat van Hormuz. En hij kondigt nog meer zware aanvallen aan op Iran. In Frankrijk wordt vandaag de nationale feestdag gevierd met een traditionele militaire parade in Parijs. En er zijn ook internationale gasten, zoals de Oekraïense president Zelensky. Een verslag van Frank Renaud.
13: President Macron kwam vanochtend de Champs-Élysées op en daarmee kon het défilé beginnen. Te voet, te paard, in panzervoertuigen en in de lucht. Zo'n 7000 manschappen van de Franse strijdkrachten lieten zien wat ze in huis hadden in tijden van grote geopolitieke spanningen. Op de tribune zat ook de Oekraïense president Zelensky. Gisteren werd in Parijs een bijeenkomst gehouden van de coalitie van landen die Oekraïne militair willen steunen zodra er een bestand met Rusland is. 25 Oekraïense militairen liepen dit jaar mee met het défilé. Ook Belgische militairen waren vertegenwoordigd op de Champs-Élysées, omdat België deel uitmaakt van die internationale coalitie. Voor president Macron is het een speciale 14 juli. Het is de laatste van zijn presidentschap. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Frankrijk en Emmanuel Macron mag niet meer meedoen na zijn 2 ambtstermijnen als president.
0: Op
1: veel plaatsen in Frankrijk is het traditionele vuurwerk voor Le 14 juillet afgelast, omdat er groot brandgevaar is. In Lourdes was er gisteravond wel vuurwerk en daar is brand ontstaan aan de middeleeuwse burcht. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, breidt intussen nog altijd uit. Het vuur brak zondagavond uit en intussen zijn er al bijna 1900 hectare verwoest aan natuur. Hilde Mertens, jij bent aan het bos van Fontainebleau. Wat zie je daar?
2: Wel, op dit moment staan we bij een brandweerkolonne uit de Haute-Savoie. Hier zijn geen brandende bomen, geen smeulende stronken enzovoort. Maar de geur is hier nog altijd heel erg doordringend en hier hangt nog een dichte rook. Voor we het bos inreden, reden we over een lege A6-snelweg, die drukke autoroute du Soleil, waar normaal gezien duizenden voertuigen per dag passeren, waar je op dit moment in de file zou staan, maar die was leeg, stil, muisstil. Een heel bijzondere ervaring.
1: Dankjewel, Hilde. Het is warm en zonnig, soms wat bewolkt. Maxima van 26 graden aan zee tot 33 in het binnenland. De komende dagen blijven zonnig en warm. Vrijdag iets koeler, zaterdag maxima rond 25 graden. Vooraan in het nieuws de drugsvangsten van dit jaar in de haven van Antwerpen. Die is niet meer de nummer 1 in Europa voor cocaïne, maar lijkt wel populairder te worden voor cannabis. Meer details op vrtnieuws.be.
14: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Brussel zijn er verschillende mensen gestorven bij een brand in de Oxytoren. Dat is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekeireplein. Het gebouw wordt gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. Er waren zo'n 200 arbeiders aan het werk. Volgens het arbeidsauditoraat zijn er nog 6 arbeiders vermist en zijn er al verschillende lichamen gevonden. Het vuur verspreidde zich naar de liftschacht van het gebouw. De brandweer is nog volop op zoek naar vermisten. De douane heeft in de haven van Antwerpen-Zeebrugge in de eerste 6 maanden van dit jaar ongeveer 5 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is maar een derde van de 16 ton die vorig jaar in dezelfde periode werd onderschept. In Frankrijk en Spanje werd tot nu toe al meer dan 40 ton in beslag genomen. Criminelen verleggen dus smokkelroutes naar andere havens, zegt Christian van der Waren van de douane.
1: De trend is duidelijk. Spanje en Frankrijk, daar doet men veel meer vaststellingen dan in Antwerpen. Maar dat betekent nog niet dat de criminelen hier weg zijn. We zullen moeten de aandacht aanhouden. Maar nu zijn we gelukkig niet meer de nummer 1 in Europa.
0: Zomerscholen worden al maar populairder dit jaar volgens zo'n 22.000 Vlaamse leerlingen extra lessen Nederlands en wiskunde tijdens de vakantie. Dat is een vijfde meer dan vorige zomer. Scholen moedigen leerlingen die het moeilijk hebben met taal en wiskunde zelf aan om te komen naar de zomerscholen, zegt deze leerkracht.
2: Ik vind de zomervakantie eigenlijk te lang, want veel leerlingen vergeten veel tijdens de zomervakantie. En op deze manier wordt het terug wat opgefrist.
0: En Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir hoopt dat er in nog meer gemeenten zomerscholen zullen georganiseerd worden.
3: Die nieuwe minimumdoelen stellen hoge verwachtingen. En dan is het ook wel de bedoeling dat we tijdens die zomerscholen kinderen die achterstand hebben, dat we dat ook mee wegwerken.
0: En Wallonië herdenkt vandaag de slachtoffers van de waterbom 5 jaar geleden. In enkele uren tijd viel toen een enorme hoeveelheid regen, evenveel als normaal in 2 maanden tijd. De Vesder en de Oerte traden buiten hun oevers en hele valleien liepen onder. Er vielen 39 doden en 50.000 huizen werden vernield. De Waalse regering bezoekt vandaag 7 plaatsen die hard getroffen werden. Vanochtend al waren ze in Eupen en Limbourg, ook in Verviers, Stroos, Teu, Esneu en Chaudfontaine zijn er vandaag herdenkingen. Het is warm en zonnig, soms wat bewolkt. Maxima van 26 graden aan zee tot 33 in het binnenland. De komende dagen blijven zonnig en warm. Vrijdag iets koeler. Zaterdag maxima rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Kaai Theater zwerpt nog 1 keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
5: Een heel goedemiddag. Welkom bij De Zomer van Clara alweer. Bestaande muziek bewerken. De opties zijn eindeloos. Je kan sleutelen aan de bezetting, andere instrumenten gebruiken, het wat aandikken hier en daar met extra muzikanten of net doen afslanken. Of je kan ook dit doen.

Muziek van Chopin door de lens van de jaren 20, Les années folles. Chopinata en Fantaisie Foxtrot op thema's van Chopin van Clément Doucet. Doucet was een Belgische pianist die op cruiseschepen speelde en ook aan de andere kant Bach-muziek speelde, op kerkorgels. Tot hij jazz ontdekte in de Verenigde Staten. Dan is hij beginnen experimenteren met het genre en liet het samenvloeien met klassieke muziek, zoals we dus hier net hoorden. In een opname met Alexandre Tarot aan de piano. Francis Poulenc koos dan weer voor de optie orchestratie in zijn bewerking van deze muziek van Erik Satie.

oorspronkelijk 3 stukken voor piano van Erik Satie, maar later door Francis Poulenc bewerkt voor orkest. Fête donnée par des chevaliers normands, premier prélude de Nazarien en troisième Gnossienne. We hoorden hier l'Orchestre National de France onder leiding van Charles Dutoit. Ja, en je kan de muziek van Satie zien als een soort minimalisme avant la lettre. Ook deze Catalaanse componist gaat mee in dat verhaal.

Mooi. Pianist Josep Colom hier in Secreto en Gitano. Twee delen uit de Impressiones Intimas van Federico Mompou. Niet zo heel bekend misschien deze Federico Mompou. Hij is van Barcelona, of was van Barcelona eerder. Werd er geboren eind 19e eeuw, speelde piano. Was ook een eerder verlegen en introvert persoon. Dus een drukke carrière als concertpianist in overvolle zalen was niet echt voor hem weggelegd. Maar wel als pianist in intieme kring en dan ook natuurlijk als componist. Deze Impressiones Intimas is trouwens zijn eerst gepubliceerd werk ooit. Spanje gebruiken als inspiratiebron was een echte tendens in de Franse romantiek. Pauline Viardot is een kind van die stroming. Ze werd geboren in Parijs, maar had zelf ook Spaanse roots. Dus een reden te meer voor haar om ook mee op die kar te springen.

Eerst de habanera van Pauline Viardot met sopraan Katharina Conradi, met de sopraan Catriona Morrison en Amiel Bouchakiewicz aan de piano. En dan liepen we door Italiaanse romantiek met de aria Addio Fiorito Asil uit de opera Madama Butterfly van Giacomo Puccini. Hier wel in het Frans, misschien had u het gehoord, gezongen door tenor Benjamin Bernheim en l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna onder leiding van Frédéric Chalin. En nu richting Brazilië met muziek voor strijkers van Heitor Villa-Lobos.

Heitor Villa-Lobos zat een tijdje in Parijs in de jaren 20. En daar verdiepte hij zich in de Franse muziek. En ja, die Franse invloed komt stelselmatig wel terug in zijn latere muziek. Zoals ook hier een mix van Frans modernisme en Braziliaanse volksmuziek. In het eerste deel uit zijn vijfde strijkkwartet. Met de vier muzikanten van het Quartetto Latino-Americano. En ook hier vinden we weer een heel mooi kleurenpalet terug in de balletmuziek Jeu van Claude Debussy.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara, live.

Het ballet Jeu was een samenwerking tussen Claude Debussy, hij zorgde voor de muziek, en tussen Vladislav Nijinsky, die nam de choreografie op zich. De première was maar een paar weken voor die van Le Sacre du Printemps van Stravinsky. En terwijl die van Stravinsky een heel schandaal teweegbracht bij het Parijs publiek, reageerde die dan weer wat onverschillig op de nieuwe balletmuziek van Debussy. Het is trouwens het laatste werk voor orkest dat hij schreef. En dat orkest was hier L'Orchestre de la Suisse Romande, onder leiding van Jonathan Nott. Er gebeuren accidenten bij de vleet, op de fiets, of met de auto of het vliegtuig, berusten op heel stom toeval. Wrong time, wrong place, zo zeggen we af en toe wel eens. En componist John Tavener verloor ook zo een jeugdvriendin. En speciaal voor haar schreef hij deze muziek.

ter nagedachtenis van de Griekse actrice Athena Haryades. Ze kwam om in een accident met haar fiets in 1993 en was een goede vriendin van de Engelse componist John Tavener. Kort na haar dood kwam hij naar buiten met zijn eerbetoon aan haar, deze Song for Athena. Normaal voor a cappella koor, hier in een versie voor solo viool en orkest met violiste Nicola Benedetti en het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Lytton. En de muziek werd trouwens ook nog eens gebruikt voor de begrafenis van Lady Di in 1997, een maand voor ook John Tavener stierf. U zal het ondertussen wel al geweten hebben als u trouw op post bent tijdens de zomer van Clara, Louis Couperin. Hij werd 400 jaar geleden geboren en daarom grabbelen elke dag in zijn muziekdoos. Vandaag halen we er zijn clavecymbalsuite in A uit, hier op de piano met Pavel Kolesnikov.

Louis Couperin heeft zijn suites nooit uitgegeven, dus hebben muzikologen en uitvoerders later manuscripten van hem bij elkaar gelegd. En op dezelfde manier is deze klavercymbalsuite in A tot stand gebracht. Hier in een versie met piano door Pavel Kolesnikov. En hier doen we het omgekeerd. We nemen de klavercymbal nu voor dit nieuwe klassiek pareltje van Jean Francais.

0: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Clara Live.

Licht en vol humor, in de kern de klavercimbel en een heel instrumentaal ensemble rond het tweede en derde deel uit het klavercimbelconcerto van Jean Francais. Hij schreef het in 1959 voor de legendarische harpiste Aimé van de Wielen. Hier in de opname Justin Taylor aan het klavercimbel, l'Orchestre National de Lille, het Quatuor Zaïde, allemaal onder leiding van Chloé Dufresne. Je merkt het wel in de stad. Nu de zomer is begonnen, zijn de scholen toe. Veel mensen zijn ook op vakantie. En het is gewoon allemaal wat kalmer. Een stad die wat uitblaast.

De althobo ademt een en al melancholie uit en de trompet is als een soort innerlijk kompas. Muzikale beelden hier van een stille stad, 's nachts. Een stad die worstelt ook wel met een gevoel van onzekerheid en nostalgie. Aaron Copland schreef deze Quiet City in 1940. En hier hoorden we een trompetist, een hoboïst en strijkers van het St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van Hugh Wolfe. Vroeger werden er bij ons in het conservatorium stereotype grapjes gemaakt over elke muzikant. Zangers waren egotrippers, trompetisten lompe boeren, pianisten kettingrokende stresskippen en altviolisten waren tweederangs violisten die een mislukte vioolcarrière nog moeten verwerken. Allemaal zware woorden en natuurlijk ook allemaal zever op een stokje natuurlijk, maar deed iedereen wel lachen. Ter ere nu van onze altviolisten vandaag deze sonate van Johann Sebastian Brahms.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Clara Life.

Ja, ik ben het niet helemaal zeker, maar ik denk dat ik daarnet zei Johannes Sebastian Brahms. Ja, die bestaat natuurlijk helemaal niet. Het is ofwel Johann Sebastian Bach of Johannes Brahms. De 30 graden doen een brein al eens smelten, denk ik. Het is dus Johannes Brahms die deze sonate schreef. Oorspronkelijk de eerste sonate voor klarinet en piano. Maar een paar jaar later bewerkte hij het ook voor altviool. Antoine Tamesti op het snaarinstrument en Cédric Tiberghien aan de piano. Na bijna 10 jaar van stilte keerde Arvo Pärt terug naar zijn schrijftafel om te componeren halverwege de jaren 70. Deze muziek behoort tot de eerste werken na die lange stilte. In spe met het ensemble K onder leiding van Simone Meneses, nog tot aan het nieuws van 4 uur.

0: Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.
1: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Brussel komt koning Filip dadelijk aan bij de Oxytoren. Daar zijn verschillende mensen gestorven bij een brand. Het is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekeireplein in het centrum van de stad. De Oxytoren wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. En de brandweer is nog volop op zoek naar arbeiders die nog vermist zijn. Linde Koman, je bent ter plaatse voor ons.
2: Ja, we staan hier te wachten op de koning, want volgens burgemeester Klozen is die inderdaad onderweg naar hier. Die komt wellicht zijn medeleven betuigen met familieleden van de vermisten. Die familie wordt op dit moment opgevangen in een hotel hier vlakbij. We hebben hen net zien binnengaan en wellicht is het ook daar dat de koning naar onderweg is. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er gevallen zijn. Wat we wel zeker weten is dat er 6 mensen vermist zijn. Dat zegt arbeidsauditeur Brecht Stijbroek.
3: Het is zo dat er een 250-tal werknemers waren en op dit moment een 6-tal personen vermist zijn. Dus mensen waarvan dat we weten dat die vanmorgen aan de slag waren, maar waarmee we geen contact meer hebben kunnen opnemen sinds het incident.
2: Ja, de slachtoffers zijn dus wellicht arbeiders. Er zijn dodelijke slachtoffers gezien onderaan in de liftschachten. Want de brand leek eerst snel onder controle, maar blijkbaar was er ook vuur in de liften. En de arbeiders gebruiken die voor werken. Die liften zijn naar beneden gevallen en het is dus daar beneden in de liftschachten dat er dodelijke slachtoffers gezien zijn. Maar ze hebben die nog niet kunnen bereiken, dus het is ook niet duidelijk hoeveel mensen er overleden zijn. Brandweer en civiele bescherming proberen nu wel om die slachtoffers te bereiken.
1: Dankjewel, Lien. Minister van Omgeving Jo Broens wil strengere regels voor vuurwerk op evenementen nu het zo droog is. Om natuurbranden te vermijden wil hij dat organisatoren opnieuw een risicoanalyse maken. Op basis daarvan kan de gouverneur of burgemeester extra maatregelen opleggen of het vuurwerk zelfs verbieden. Als het nog droger wordt, wil Broens dat er een algemeen verbod komt.
4: Wanneer we gaan naar code rood, een extreem hoog en acuut brandgevaar, ja, dan lijkt het mij logisch dat we dat dan ook verbieden. Die vraag heb ik nu ook gesteld aan de gouverneurs die daar de verantwoordelijkheid voor dragen. En zij gaan dossier per dossier, evenement per evenement, die evaluatie maken met onze hulpverleningszones in Vlaanderen. Ja, om die afweging heel zorgvuldig te kunnen maken. Om te voorkomen dat we natuur- en bosbranden hebben, want het is keurig droog.
1: Dit weekend is er ook het dancefestival Tomorrowland in Boom. En de organisatie zegt dat ze de situatie in de gaten houdt. Vorig jaar brandde het hoofdpodium daar bijna volledig af. Enkele dagen voor het festival zou starten. En in de Ronde van Frankrijk is de 10e etappe aan de gang. De renners moeten in totaal 7 beklimmingen doen. Christophe van der Goor, wat is de stand van zaken nu?
5: Wel, we zitten op 46 kilometer van de streep. Een man eenzaam aan de leiding. Een Spanjaard die rijdt voor het Spaanse Movistar, Javier Romo. Het peloton onder leiding van de ploegmaats van Tadej Pogacar. En dat is toch het opvallendste tot nu toe. Dat die mannen van de Emiraten alles onder controle houden in dienst van de gele man Pogacar natuurlijk. Die vandaag heel graag deze etappe ook wil winnen. 46 kilometer nog tot aan de hoogvlakte van Le Lioran.
1: Christophe, dankjewel. Het is warm en zonnig, soms wat bewolkt. Maxima van 26 graden aan zee tot 33 in het binnenland. De komende dagen blijven zonnig en warm. Vrijdag iets koeler, zaterdag maxima rond 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd.
7: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
6: De zomer van Clara met Leenert Jolijn.

Dat is hoe een piano klinkt als je van alles tussen de snaren steekt. Papier, rubber, schroeven, bouten, noem maar op. John Cage experimenteerde in de jaren 40 met deze prepared piano voor een hele reeks van 20 stukken, zijn bundel sonatas en interludes. We hoorden er zijn vijfde sonate uit met Joanna McGregor. Het Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodríguez is een staaltje stralende, zonnige muziek. Maar Rodrigo kon ook heel intiem en expressief te werk gaan. Neem nu dit eerbetoon van hem aan de componist Manuel de Falla.

Een gitaar die zich van zijn meest donkere en intieme kant laat zien hier. Miloš Karadaglić op gitaar in deze Invocación y Danza van Joaquín Rodrigo. Hij schreef het begin jaren 60 als hommage aan Manuel de Falla. Darius Milhaud dan. Hij werkte als secretaris van de Franse ambassadeur en dichter Paul Claudel in Rio de Janeiro in Brazilië. En daar was Milhaud helemaal in de ban geraakt van de sfeer daar op straat. Dansen de mensen, die exotische ritmes en de muziek die er onophoudelijk een centrale plaats kreeg. En dat gaf voer voor inspiratie voor deze Saudades do Brasil.

hele postkaart van 12 plekken in Brazilië met elk hun eigen sfeer. De suite Saudades do Brasil van de Franse componist Darius Milhaud. We hoorden er hier 4 delen uit. Darius Milhaud schreef het voor 12 verschillende delen, 12 verschillende plekken. Dus hier in de opname het Orchestre National de France onder leiding van Leonard Bernstein. Nog meer dansen, nu in de maat van 3-4 met de Valse Noble et Sentimentale van Maurice Ravel.

Deze muziek ging in première tijdens een anoniem concert van de Société Musicale Indépendante in Frankrijk, een initiatief van Maurice Ravel. En critici moesten die avond raden van wie de muziek was, maar slechts een kleine minderheid kon met het juiste antwoord komen. Het was van hemzelf, van Maurice Ravel. Hij schreef zijn Valse Noble et Sentimentale voor piano in 1911, maar maakte er een jaar later ook nog eens een orkestversie van. En dat is wat we hier hoorden door het London Symphony Orchestra onder leiding van Pierre Boulez. En het orkest, het London Symphony Orchestra, mag nu ook blijven zitten voor deze van Beethoven.

0: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Clara Live.

Eenvoudig, maar verfijnd en tot in de puntjes uitgewerkt. De tweede romance voor viool en orkest van Beethoven met de Maxim Vengorov hier op viool en het London Symphony Orchestra onder leiding van Mstislav Rostropovich. En nu duiken we in spirituele folklore uit Estland met deze van Tönne Körvits.

Een reis door Estland hier met een deel uit The Creeks Notebook van componist Tönu Körvits. Prachtige muziek van 2014 voor koor en instrumentaal ensemble. En dat waren hier The Choir of Royal Holloway en het Britten Sinfonia onder leiding van Rupert Cuff. De klok zegt me dat het alweer tijd is. We doen nog een laatste rondje vandaag met het Saito Kinen Orchestra in het scherzo uit de vierde symfonie van Tchaikovsky. Tot aan het nieuws van 5 uur. En daarna is Robbe er met een mix van jazz, klassiek en filmmuziek in Django. Een heel mooie dinsdagavond nog.

0: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Koning Filip en premier De Wever bezoeken de Oxytoren in Brussel, waarbij een brand al zeker 6 vermisten zijn. De zware overstromingen in Wallonië van 5 jaar geleden worden herdacht en we gaan naar de stevige 10e etappe in de Tour. In Brussel bezoeken koning Filip en premier De Wever dus de Oxytoren. Daar zijn verschillende mensen gestorven bij een brand. Het is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekaireplein in het centrum. De toren wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. En de brandweer is volop op zoek naar mensen die vermist zijn. Lien de Koeman, je bent voor ons ter plaatse. Wat gebeurt daar nu?
1: Wel, de koning en premier De Wever zijn nu weer aan het vertrekken. Zij hebben eerst kort met de hulpverleners gepraat en zijn daarna binnengegaan in het hotel waar de familie en naasten van de vermisten worden opgevangen. Want dat is wat we zeker weten. Er zijn 6 arbeiders vermist die aan het werk waren in het gebouw. Dat zegt arbeidsauditeur Brecht Stijbroek.
2: Het is zo dat er een 250-tal werknemers waren en op dit moment 6-tal personen vermist zijn. Dus mensen waarvan dat we weten dat die vanmorgen aan de slag waren, maar waarmee we geen contact meer hebben kunnen opnemen sinds het incident.
1: Ja, de brandweer is dus binnen op zoek naar die vermisten en focust daarbij op de liftschachten. Want 2 liften waar arbeiders aan het werk waren, zijn naar beneden gevallen door die brand. En daar zijn ook al meerdere lichamen gezien, zegt nog eens de arbeidsauditeur.
2: Eenmaal men de werf kon helemaal vrijmaken, is gebleken dat er 2 zones zijn die moeilijk bereikbaar zijn. 2 liftschachten, waarbij men dan naderhand de toegang heeft gekregen tot 1 liftschacht. En men heeft vastgesteld dat in een liftcabine daar enkele mensen aanwezig waren die overleden zijn.
1: Ja, de brandweer probeert dus nog altijd die mensen te bereiken, maar dat is heel moeilijk, onder andere omdat er nog altijd heel veel rook is in het gebouw. Er wordt hier gevreesd dat er geen overlevenden zijn bij die vermisten, maar tegelijk zijn er ook nog geen overlijdens officieel vastgesteld, omdat die reddingswerken dus zo moeilijk verlopen.
0: Dankjewel, Lien. In Schootfontein is er een herdenking aan de gang van de zware overstromingen van 5 jaar geleden. Wallonië werd toen getroffen door een waterbom. In een paar uur tijd viel de neerslag die normaal gezien in 2 maanden tijd valt. Trui de Marais, het is niet alleen in Schootfontein dat de ramp herdacht wordt, hè?
3: Nee, dat gebeurde vanmorgen ook al in Eupen en Limbourg, daarna in Verviers, Troost, Steu en Isneu. De Waalse regering koos ervoor om die herdenkingen te spreiden, want al die plaatsen waren hard getroffen toen. Hier in Chauffontaine waren burgemeester Bakelijn, Waals minister-president Doulimont en federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Quintin om een bloemenhulde te brengen voor de slachtoffers. In hun toespraken niets dan dank voor iedereen die hulp geboden heeft na de ramp. Het leger, hulpdiensten en de bewoners. En er was ook trots over hoe snel de zaken hier werden hersteld en wat er allemaal is gedaan om bij rampen als deze het hoofd te kunnen bieden. We trekken nog iedere dag lessen uit wat er hier gebeurd is, zei minister Quintin.
0: Dankjewel, Trui. En ook in Duitsland worden vandaag de slachtoffers herdacht van de waterbom van 5 jaar geleden. Want in Duitsland stierven in totaal 185 mensen. Het is voor de Fransen een bewogen nationale feestdag. Zeker al met de vele zware bosbranden. En in Nice is de 14e juli niet meer hetzelfde. Sinds een extremistische moslimterrorist 10 jaar geleden met een vrachtwagen op tienduizenden toeschouwers inreed op de Promenade des Anglais. Er vielen toen 86 doden en meer dan 450 gewonden. Collega Steven de Kranen is in Nice.
4: In Nice is le 14 juillet sinds de jihadistische aanslag van 10 jaar geleden geen feestdag meer. Het traditionele vuurwerk is er al jaren afgeschaft en ook de sfeer in de bars en cafés is vandaag minder uitgelaten dan in andere Franse steden. Op alle informatieborden van de stad verschijnen de namen en foto's van de slachtoffers en aan bussen en taxis hangen herdenkingsvlaggen met een hart voor de doden. Straks op Place Masséna, hartje Nice, leidt de Franse president Emmanuel Macron de officiële herdenking, samen met nabestaanden, slachtoffers en hulpverleners. Daarna volgt een herdenkingsconcert en om exact 10:34 vanavond, het tijdstip waarop de aanslag 10 jaar geleden begon, schieten lichtbundels en lasers de nachtelijke hemel in als een symbolisch eerbetoon aan de 86 mensen die toen om het leven kwamen.
0: In de Ronde van Frankrijk is de 10e etappe aan de gang en de renners moeten in totaal 7 beklimmingen overgegaan zijn. Christophe van der Goor, hoe is de situatie nu?
5: Wel, we zitten op 7 kilometer van de streep. En jawel, we hebben een aanval gekregen op de vorige call van de gele leider. Tadej Pogacar heeft nu een voorsprong van 22 seconden op een groepje met daarbij Remco Evenepoel, die een heel goede zaak aan het doen is voor de derde plaats in de stand. Want zijn grootste concurrent en uitdager voor die derde plaats, de Mexicaan Isaac Del Toro, zit niet in dit groepje en heeft de moeite om te volgen. Dus nog 6,5 kilometer en we kijken opnieuw naar een machtsvertoon van Tadej Pogacar.
3: Dankjewel, Christophe. Het ziet er naar uit dat rode duivel Leandro Trossard de volgende twee seizoenen bij het Turkse Beşiktaş zal spelen. Beşiktaş en Arsenal, de huidige club van Trossard, hebben al een akkoord gevonden. En nu moeten de 31-jarige Limburger en Beşiktaş nog een akkoord vinden. Naar verluid zou Arsenal 20 miljoen euro voor Trossard krijgen. En in Watu, in de Westhoek, start het kunstenfestival. Na een jaar pauze wegens geldgebrek zijn er nu extra middelen van de Vlaamse overheid. Watu toont werk van zo'n 60 kunstenaars en 25 dichters. Vaak rond het thema gemeenschappelijkheid, zegt curator Daniel van Zuilen.
6: Het gemeen is iets wat overal is. Gemene wegen liggen eigenlijk overal, iedere straat, ieder dorp. En wij hopen eigenlijk dat als je deze editie bezocht hebt, dat je denkt van oké, nou dit, ik kan misschien ook wel wat meer in mijn eigen omgeving met mijn buren of met mensen ondernemen. Ik denk dat het zomaar kan dat deze editie van Watu daar een beetje toe aanzet.
3: En het kunstenfestival Watu gaat morgen open voor het publiek en loopt tot en met 30 augustus. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig, kans op onweersbuien in het oosten. 25 graden aan zee en tot 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer, vanaf het weekend frisser tot 24 graden. En vooraan in het nieuws zat de brand in de Oxytoren in Brussel, waar al zeker 6 arbeiders vermist zijn. De brand ontstond tijdens renovatiewerken en verspreidde zich naar een liftschacht. Liften vielen ook naar beneden. 250 mensen waren aan het werk. Koning Filip en premier De Wever bezoeken de plek op dit moment. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen, deze dinsdag straalt. Het voelt eigenlijk helemaal niet als dinsdag. Het voelt als op vakantie zijn en daardoor gewoon vergeten welke dag van de week het precies is. Dat komt door het mooie weer en de warme sfeer. En die komt van Menjike en Charlie Palmieri. Dit is Django, goedenavond.

Meñique en Charlie Palmieri met Tiene Sabor, muziek met pittige salsa saus. Deze La Citiera proeft een klein beetje hetzelfde, maar is toch ook nog net iets zoeter. Dat komt door de strijkers en de stem van Omara Portuondo. Het orkest is Buena Vista Social Club.

0: Twee Spanjaarden, pianist Chano Dominguez en bassist Javier Colina. Ze speelden op de Braziliaanse ritmes van percussionist Ruben Dantas. Het stuk heet Fumando. Nieuwe muziek nu uit het tweede luik van de samenwerking tussen zangeres Helena Casella, gitarist Myrdin de Kouter, fluitist Stefan Brakkaval en cellist Stijn Kuppes. Het is dus het tweede album van deze bezetting waarin ze invloeden samenleggen die gaan van België tot Andalusië tot Brazilië en verder. En zo komen ze tot een geluid dat zwemt in flamenco, maar dus nog veel verder gaat dan enkel dat. Deze heet Invocación al Laurel.
1: Django. Met Robbe van Dijk.

0: Clara, blijf verwonderd.
1: Door de warmte gaat alles deze dagen een beetje langzamer. En dat is goed. Vaak worden we daar beter van. En deze muziek omarmt dat idee helemaal. Het is een deeltje uit een pianoquintet van componist Enrique Granados.

Javier Perianes en Quarteto Quiroga nemen alle tijd om de muziek van Enrico Granados neer te leggen. Doe dat gerust ook met uw dag stilaan, want de avond is in aantocht. En s'avonds doe je gewoon wat je wil, als dat vluchten is in je eigen wereld. Dan heb ik de ideale muziek van Erik Satie. Dit zijn zijn Air à faire fuir.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara, live.

0: Bewerkingen voor ensemble Lautenkompanie van de Air à faire fuir van componist Erik Satie.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Het BBC Scottish National Orchestra heeft een album uitgebracht vol Franse muziek van componiste Mel Bonny. We gaan luisteren naar een deeltje uit haar suite orientale muziek, geïnspireerd door het Verre Oosten, maar nog steeds met een Franse R in de tambourijn. Echt waar, dit is de Danse d'Almée.

Het BBC Scottish National Orchestra danst de dans daarmee met dirigent Rumon Gamba. Ik heb groot respect voor mensen die hun eigen weg zoeken en zich niet te veel aantrekken van hoe de rest van de wereld daar naar kijkt. En dat is precies waar dit nummer van Léo Ferré over gaat. La Mauvaise Graine.

Nicola Reggiani samen met pianist Giovanni Mirabassi. Bijna tijd voor het nieuws van 6 uur ondertussen, maar eerst nog Luna Urbana van Enrico Rava. Tot zo.

0: is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Reddingswerkers hebben het moeilijk om slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel te bereiken. De zware overstromingen in Wallonië van 5 jaar geleden worden herdacht. En Tadej Pogacar wint de 10e etappe in de Tour. In Brussel proberen reddingswerkers slachtoffers te bereiken van de zware brand in de Oxytoren. Hoeveel mensen er precies gestorven zijn, is nog niet duidelijk. De toren bij het De Broekeireplein wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. En Linde Koman, je bent voor ons ter plaatse. Wat is nu de laatste stand van zaken?
1: Wel, binnen in het gebouw wordt nog altijd volop geprobeerd om die slachtoffers te bereiken. Dat gaat heel moeilijk en zou nog lang kunnen duren, hoor ik van de brandweer. Want die slachtoffers zijn gevallen in de liften. Die liften worden gebruikt voor de werken in het gebouw, maar zijn door de brand helemaal naar beneden gevallen, zegt arbeidsauditeur Brecht Stijbroek.
2: Eenmaal men de werf kon helemaal vrijmaken, is gebleken dat er 2 zones zijn die moeilijk bereikbaar zijn. 2 liftschachten, waarbij men dan naderhand de toegang heeft gekregen tot 1 liftschacht. En men heeft vastgesteld dat in een liftcabine daar enkele mensen aanwezig waren die overleden zijn.
1: Ja, de reddingswerken focussen nu dus op die liftkokers. Eerst op de lift waar de brandweer al slachtoffers gezien heeft, zegt arbeidsauditeur Valentina Marocchi.
3: Er zijn nog 2 liftkokers die onbereikbaar waren, maar waarvan in de verte hebben we al gezien dat daar lijken in zijn, dus doden. Maar het blijkt toch niet zo evident te zijn om daar toegang toe te hebben. Van hoe gaan we die liften opheffen en open doen en erin geraken?
1: Ja, in die eerste lift waar ze dus proberen naartoe te geraken is de kans heel klein dat daar mensen het overleefd hebben. Voor de families van die vermiste arbeiders is het heel bang afwachten. Zij worden opgevangen in een hotel hier vlakbij. En daar zijn koning Filip en premier De Wever 1 uur geleden ook langs geweest bij hen.
0: Dankjewel, Lien, voor de update. De hele dag is in Wallonië op verschillende plaatsen de overstromingsramp van 5 jaar geleden herdacht. Op 14 en 15 juli veroorzaakte een waterbom de zwaarste overstromingen die ons land ooit heeft gekend. Rivieren traden buiten hun oevers, 39 mensen stierven en de materiële schade liep op tot boven de 2 miljard euro. Truy de Marais was in Chaudfontaine bij een van de herdenkingen.
4: C'est avec une grande émotion que nous nous rassemblons ici.
5: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin verwelkomt de mensen onder een lode zon. Het contrast met 5 jaar geleden kan niet groter, toen een waterbom hier alle valleien deed onderlopen. 6 van de 39 doden waren inwoners van Chaudfontaine. Burgemeester Daniel Bakkelein wil hen eren en ook hulde brengen aan iedereen die na de ramp is komen helpen.
6: Nous avons voulu leur rendre un hommage particulier aujourd'hui, mais aussi un hommage à tous les bénévoles qui sont venus de tout le pays.
5: Maar de klemtoon ligt hier vandaag op wat er sinds de ramp gebeurd is. De heropbouw, de strijd tegen rampen als deze. Volgens minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Bernard Quintin zijn we nu beter gewapend om de gevolgen van ook andere rampen het hoofd te bieden.
7: Er is al veel werk gedaan, maar we moeten zien welke zijn de mogelijke volgende rampen die zullen komen. Vandaag, we spreken meer van bosbranden in ons land, dus we zijn ook klaar.
5: In een film getuigen bewoners hier hoe ze de kracht hebben gevonden om verder te gaan na de ramp.
0: De onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij de Anderlechtse sociale huisvestingsmaatschappij heeft geen eindconclusie kunnen opstellen. De meerderheidspartijen in het Brussels parlement geraakten het daarover niet eens. Ons onderzoeksmagazine Pano op VRT1 ontdekte dat PS-schepen Lotfi Mostefi zich mengde bij de toekenning van sociale woningen. Maar die conclusie trekt de commissie dus niet, omdat het PS het er niet mee eens is. De commissie heeft wel een lijst met 26 aanbevelingen om de werking van sociale huisvesting in Brussel te verbeteren. De Amerikaanse president Trump ziet af van zijn plan om schepen te laten betalen die door de zeestraat van Hormuz willen varen. Eerder had hij aangekondigd dat hij 20% tol wou heffen. Dat moest de Amerikaanse beveiliging in de straat van Hormuz vervangen. Hij wil de tol nu schrappen in ruil voor investeringen van de golfstaten in de VS. Volgens hem zouden die miljoenen goed betaalde Amerikaanse jobs moeten opleveren. Tegelijkertijd zegt Trump dat de straat van Hormuz geblokkeerd blijft voor Iraanse schepen. Tadej Pogacar heeft de 10e etappe in de Tour de France gewonnen. Hij kwam solo aan na een indrukwekkende demarrage bergop uit een groep met favorieten. Een verslag van Christophe van de Goor.
8: 1 grote winnaar vandaag, Tadej Pogacar, alweer, dat is geen verrassing. En daarachter toch een rist concurrenten die achterblijven met een aantal zorgen en frustraties. Pogacar viel bergop aan op een 15-tal kilometer van het skigebied Le Lion-Rond in het Centraal Massief, daar waar hij 2 jaar geleden een laatste en uitzonderlijke nederlaag leed tegen Vingegaard. De Deen deed alles in de achtervolging wat hij kon, maar bekocht dat met extra secondenverlies. Remco Evenepoel had bergop een zeer moeilijk moment, mede door een versnelling van zijn ploegmaat Lipovic, maar won nadien de sprint toch nog voor de tweede plaats op pure rancune. Evenepoel is wel opgeschoven naar de derde plaats in de stand nu, na een kleine inzinking van de Mexicaan Del Toro.
0: Het ziet er naar uit dat rode duivel Leandro Trossard de volgende twee seizoenen bij het Turkse Beşiktaş zal spelen. Beşiktaş en Arsenal, de huidige club van Trossard, hebben al een akkoord gevonden. Nu moeten de 31-jarige Limburger en Beşiktaş nog een akkoord vinden. En naar verluid zou Arsenal 20 miljoen euro voor Trossard krijgen. En in Watu in de Westhoek start het kunstenfestival. Na een jaar pauze wegens geldgebrek zijn er nu extra middelen van de Vlaamse overheid. Watu toont werk van zo'n 60 kunstenaars en 25 dichters. Christine Bonneure ging kijken.
9: Watu is weer een ontdekkingsreis langs beeld en klank, met kunst over stilte, over ecologie, over gemeenschappelijkheid, zegt curator Daniel van Zuilen.
10: Het gemeen is iets wat overal is. Gemene wegen liggen eigenlijk overal, iedere straat, ieder dorp. En wij hopen eigenlijk dat als je deze editie bezocht hebt, dat je denkt van oké, ik kan misschien ook wel wat meer in mijn eigen omgeving, met mijn buren of met mensen ondernemen.
9: Zo staan ze dof schijnt. Overal zijn ook gedichten te lezen en daar zijn heel vreemden bij.
11: Hier de wit, woor dat hert, ben kou geen pit.
9: Moot van Houwaert introduceert zelfs een AI-dichter die gaandeweg poëzie leert schrijven.
11: Ik zie het ook een beetje als een Trojaans paard dat we hier hebben binnengereden binnen dit vredige Watu.
9: Het publiek kan stemmen voor of tegen, discussie verzekerd.
0: En het kunstenfestival Watu is open tot en met 30 augustus. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig, kans op onweersbuien in het oosten van het land. 25 graden aan zee en tot 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer, maar vanaf het weekend wordt het frisser tot 24 graden. En vooraan in het nieuws zat de brand in de Oxytoren in Brussel, waar al zeker 6 arbeiders vermist zijn. Reddingswerkers kunnen maar moeilijk de slachtoffers bereiken. De brand ontstond tijdens renovatiewerken en verspreidde zich snel naar een liftschacht. Liften vielen ook naar beneden. 250 mensen waren aan het werk in het gebouw. Meer op vrtnieuws.be.
12: Verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond. De zon dwingt ons om Zuiderse plaatjes te draaien. Oké dan, als het echt moet, dan doen we dat. Dit is Solberg van John Zorn. En dit is natuurlijk ook Django. Welkom.

Bar Kochba met Solber van John Zorn. We gaan een beetje op de feiten vooruitlopen, maar zo is de toon voor straks al meteen gezet. Dit is Charms of the Night Sky van Dave Douglas.

0: Wranglin' Kid, een fonkelend stukje van accordeonist Rob Berger.
1: Django, met Robbe van Dijk.
0: Nu worden we meegenomen door pianist Aaron Parks naar ergens anders, waar dat ook mogen zijn. Dit is Elsewhere.

Patience van zangeres en pianiste Areni Agbabian, hier samen met percussionist Nicolas Stocker. We hebben allemaal dromen, soms worden die echt en soms blijven ze voor altijd ver weg. En daarover gaat deze Litouwse muziek, Oi Toli, ach, zo ver weg.

Europee met dirigent Vaclovas Augustinas. Nu het Hongaarse rondo van componist Zoltán Kodály, waarvan de eerste minuten klinken als een spelletje verstoppertje tussen het orkest en de soloklarinet.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Clara Life.

het Orpheus Chamber Orchestra met het Hongaars rondo van componist Zoltán Kodály. Bijna 7 uur ondertussen, bijna tijd voor nieuws na dit duo van Frédéric Chopin. Tot zo.

0: is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Brussel zijn al zeker 6 lichamen geborgen na de brand in de Oxytoren. Vanmorgen brak brand uit in die toren aan het De Broekaireplein in het centrum van Brussel. Het gebouw wordt gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. Linde Koman, je bent ter plaatse. Er zijn dus zeker 6 doden.
1: Ja, het zijn arbeiders die in een van de liften in het gebouw zaten. Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven. Voor alle zekerheid wordt er ook in de tweede lift nog gekeken of daar nog slachtoffers zijn. Maar de reddingswerkers gaan er wel van uit dat iedereen teruggevonden is en dat het dus bij deze 6 doden slachtoffers zal blijven. Nationaliteit is nog niet bekend. Op dit moment worden de families ingelicht. En intussen is ook minister van Binnenlandse Zaken Quintin hier aangekomen, nadat vanmiddag ook al de koning en premier De Wever hier op bezoek waren bij de getroffen families voor dit toch wel heel zware arbeidsongeval.
0: Dankjewel, Lien. In Limburg mag er vanaf morgen geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Door de aanhoudende droogte en hitte geldt ook al zo'n verbod in West-Vlaanderen en in grote delen van Oost-Vlaanderen. Het oppompverbod is nodig beter om de natuur te beschermen, zegt de Limburgse gouverneur Jos Landmeters.
2: Wel, het hoofddoel van een captatieverbod is ervoor zorgen dat de fauna en de flora van zo'n beek kan overleven. We moeten ervoor zorgen dat er water in de beken blijft. Ja, dan moeten we zeker maatregelen nemen wanneer dat we geconfronteerd worden met een heel lange periode van hitte, van droogte, waardoor dat beken op dit ogenblik dreigen uit te drogen.
0: Tadej Pogacar heeft de 10e etappe in de Tour de France gewonnen. Hij kwam solo aan na een indrukwekkende demarrage bergop uit een groep met favorieten. Hij vertelde na de rit dat hij en zijn ploeg deze etappe al lang op voorhand hadden aangestipt en dat zowel de toejuichende als ook de uitjouwende fans hem stimuleren.
3: Today was incredible day. The team did super good job. We targeted this stage since long time ago. Yeah, I enjoyed the day and thanks to all the fans that they came today to the road. And even though some booing, to all the guys that were booing, they give us more power.
0: En het is nu officieel. Jes Torop is de nieuwe trainer van voetbalclub Racing Genk. De Deen volgt Nicky Haaien op, die vorige week naar het Engelse Burnley trok. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig. Kans op onweersbuien in het oosten van het land. 25 graden aan zee en tot 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf het weekend frisser tot 24 graden maximum. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond, dit is Django, het programma waarmee we de avond aansnijden hier op Clara. En vanavond gebeurt dat met een zwaard, de Flaming Sword van Duke Ellington.

Twee legendes die lucht in jazz veranderen. Trompetist Dizzy Gillespie en saxofonist Stan Getz. Verder ook nog Oscar Peterson aan de piano, Max Roach op drums en Ray Brown als bassist. Ze speelden It's the Talk of the Town. We moeten dringend naar Chicago nu, meer bepaald Rush Street, naar jazzclub Mr. Kelly's, want daar staat Sarah Vaughan met een topcombo.

Thank you.

0: Sarah Vaughan met 3 jazz standards, Honeysuckle Rose, Just a Gigolo en How High the Moon. En ook met 3 topmuzikanten, Jimmy Jones aan de piano, Richard Davis speelde bas en Roy Haynes drums liever.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Ik heb een verrassing nu voor alle avondmensen en dan heb ik het zeker ook over mezelf. In de ochtend ben ik niet bepaald heel aanspreekbaar, dus ik beleef de ochtend ook nooit echt helemaal. Op zich jammer, want een ochtend, een zonsopgang, kan prachtig zijn. Het zou eigenlijk ideaal zijn om datzelfde fenomeen te kunnen beleven om 7:30 's avonds. Wel, we gaan het nu doen. Dit is Morning Chorus of the Birds.

Het Tasmanian Symphony Orchestra met dirigent Richard Mills. Het is voor mij helaas al even geleden dat ik nog zo ver als het oog kon reiken alleen maar natuur kon zien. Hier bij ons is dat ook moeilijk. We zitten met veel mensen kort op elkaar, dus daarvoor moeten we meestal op vakantie of deze filmmuziek luisteren van John Barry. Dit is I Had a Farm in Africa.

Capuçon en Brussels Philharmonic onder leiding van Stefan de Nijve. Ik ga een nieuwe opname spelen nu van Kaleidoscope Chamber Collective. Op hun nieuwste album staat dit eerste pianokwartet van Johannes Brahms.

gebeurt nog zoveel in dat staartje. Kaleidoscope Chamber Collective was dat, met het intermezzo uit het eerste pianokwartet van Johannes Brahms. Nu twee Schotse liederen van Ludwig van Beethoven, hier met Wolfgang Holzmaier en Trio Fontenay. The Sweetest Lad Was Jamie.

Wolfgang Holtzmeier en Trio Wanderer met Sunset van Ludwig van Beethoven. De zonsondergang is nog even weg, maar hij komt eraan. En ondertussen kan u bijvoorbeeld naar Clara in Concert luisteren met Sylvia. Eerst nog het nieuws en deze muziek van John Sermon. Nog een heel mooie dinsdagavond en tot in de toekomst.

0: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Brussel zijn zeker 6 lichamen geborgen na de brand vanmorgen in de Oxy-toren. De brand brak uit in die toren aan het De Broekaireplein in hartje Brussel. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nu, zegt collega Caroline van den Bergen.
1: Wat we weten is dat de brand wel ontstaan is op die tweede verdieping. Maar of die ontstaan is bijvoorbeeld aan de werkzaamheden in de liften, dat weten we niet. En dan overgeslaan is naar ergens anders of omgekeerd, dat zal nu worden uitgezocht. Net zo goed als de vraag of die liften al gebruiksklaar waren. Alles zal nu tegen het licht worden gehouden. En het onderzoek is in handen van het arbeidsauditoraat in Brussel hier.
0: Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping Dreamville. Donderdagochtend is er nog een laatste overleg met alle veiligheidsdiensten. Het is nu officieel. Jurrie Tielemans, de aanvoerder van de Rode Duivels. Duivels maakt een toptransfer naar de Engelse traditieclub Manchester United. De middenvelder loodste de Rode Duivels op het WK nog naar de kwartfinale. Tielemans is 29 en speelde de voorbije 3 seizoenen voor Aston Villa, ook in de Engelse hoogste klasse. Met die club uit Birmingham won hij het afgelopen seizoen de Europa League nog. Manchester United telt 41 miljoen euro neer voor de Rode Duivel. Jes Storhoep is de nieuwe trainer van voetbalclub Race

0: In Genk, de Deen, volgt Nicky Haaien op, die vorige week naar de Engelse tweede klasser Burnley trok. Voor Torup wordt het zijn tweede passage als trainer bij Genk, nadat hij in 2020 ook al eens aan het roer stond bij de Limburgers. Toen vertrok hij al na amper 39 dagen om de Deense topclub FC Kopenhagen te gaan leiden. En Tadej Pogacar heeft de 10e etappe in de Tour de France gewonnen. De Sloveen kwam solo aan na een indrukwekkende ontsnapping bergop uit een groep met favorieten. Remco Evenepoel kreeg het opnieuw even lastig bergop, maar kon terugkeren en finishte uiteindelijk nog als tweede. Hij wil vooral het positieve onthouden van deze etappe.
1: Ja, sowieso. Gewoon even 2-3 minuutjes even lastig na op die grote baan. Het was ook wind mee en een paar mannen gaven er echt altijd in de snok aan. Dat was wel lastig. Maar uiteindelijk word ik tweede, dus ik hoop niet dat het typisch Belgisch naar boven gaat komen om negatieve eruit te halen, maar dat we vooral moeten positief zijn met vandaag.
0: Vanaf de vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig, kans op onweersbuien in het oosten van het land wel. 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf het weekend wordt het minder warm dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
2: Goedenavond. Misschien herinnert u zich nog een van onze twintigers uit 2024. Mezzosopraan Sterre de Cru was een van de grote talenten die we voor het voetlicht brachten bij Clara. En het is altijd fijn om te merken dat die jonge muzikanten een mooi parcours verder zetten. Niet alleen was er haar debuutalbum dat vorig jaar in mei verscheen met haar eigen ensemble Jean Petit. Sterre de Cru maakte ook deel uit van het Avro Tros talenttraject Virtuoos en bracht in dat kader onlangs een concert opgenomen door de Nederlandse radio in Utrecht. Ze deelde daarbij het podium met twee andere uitverkorenen voor dat virtuoos traject, namelijk het Nymphaeas trombonekwartet en pianist Jorian van Nee. Muzikanten die nooit eerder samenwerkten en hier een knap zelf samengesteld programma brengen. Zeer gevarieerd programma ook, van vroege madrigalen tot hedendaagse muziek. In een eerste deeltje beluisteren we mezzosopraan Sterre de Cru met het Nymphaeas trombonekwartet in een chanson en twee madrigalen van achtereenvolgend Orlando di Lasso, Cipriano de Rore en Claudio Monteverdi. Suzanne un jour van Orlando di Lasso is een chanson dat gaat over het kuise meisje Suzanne dat belaagd en bedreigd wordt door drie oudere mannen. Encore che col partire is een geliefd madrigaal van Cipriano de Rore, hier instrumentaal gebracht door het Nymphaeas trombonekwartet. En in Lamento della Ninfa uit het achtste madrigalenboek van Claudio Monteverdi komt Sterre de Cru er weer bij.

Applaus in Tivoli Vredenburg in Utrecht op 6 februari. Na een eerste opeenvolging van zeer diverse muziek, gebracht door mezzosopraan Sterre de Cru en het Nymphaeas trombonekwartet. Op die vroege muziek volgde een improvisatie van en met pianist Jorian van Nee en twee liederen van Jules Massenet met Sterre de Cru en pianist Jorian van Nee, Elegie en Nuit d'Espagne. En mezzosopraan Sterre de Cru was een van onze twintigers in 2024. Ze is afkomstig uit Brugge, kwam daar al snel in aanraking met vroege muziek tijdens het MA-festival aldaar. Sterre studeerde aan het Conservatorium van Den Haag, kreeg ook een opleiding aan de Dutch National Opera Academy. En haar debuutalbum met Franse barokmuziek samen met haar ensemble Jean Petit verscheen precies een jaar geleden. En deze zomer zullen ze samen optreden tijdens het MA-festival op 9 augustus. Ik heb alvast mijn kaartjes gereserveerd. Pianist Jorian van Nee is Nederlander. Hij studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij is ook componist en improvisator aan de piano. Het Nymphaeas trombonekwartet bestaat uit 4 trombonisten, uiteraard, die elkaar leerden kennen aan het Conservatorium van Amsterdam. Hun ensemble is genoemd naar de serie kunstwerken van Claude Monet omwille van hun voorkeur voor het impressionistische repertoire. En dat kunnen we meteen al beluisteren in hun arrangement van de Sonatine van Maurice Ravel. Daarop vertolkt pianist Jorian van Nee een sprankelend werkje van Noémie Scherman, een jonge componiste die dit opdroeg aan Jorian van Nee. Het kreeg de titel Freydis Lied en verwijst naar een personage uit een IJslandse saga. Het Canzona Sopra Laat de Zon in je Hart is een werk van een van de 4 trombonisten, namelijk Arjan Linker, die studeerde bij de Vlaming Wim Hendricks en het aan zijn mentor opdroeg. Wim Hendricks overleed in 2022. Hier zijn Sterre de Cru en het Nymphaeas trombonekwartet en pianist Jorian van Nee.

Pianist Jorjan van Mee was dat, met Vrijdis lied, speciaal voor hem geschreven door Noemi Scherman, die ook vanavond hier aanwezig is.

Canzona sopra Laat de zon in je hart van trombonist-componist Arjan Linker, opgedragen aan Wim Hendricks, is gebaseerd op het populaire lied Laat de zon in je hart van de zanger René Schuurmans. En daarmee eindigde dit tweede deeltje van het concert in Utrecht, waarbij mezzosopraan Sterre de Cru, het Nymphaeas trombonekwartet en pianist Jorian van Nee samen het podium innamen in Tivoli Vredenburg. De Vlaamse mezzosopraan Sterre de Cru horen we nu eerst a cappella in een traditioneel Sefardisch lied Como la Rosa en la Huerta. Het lied vergelijkt een roos in de tuin die nog niet heeft gebloeid met een jong meisje dat sterft voordat ze volwassen kon worden. Heel slim is de naadloze overgang hierna naar twee van de canzoni popolari van Luciano Berio. Volksliedjes gebaseerd op Italiaanse teksten uit de 14e tot de 16e eeuw.

Applaus voor mezzosopraan Sterre de Cru en pianist Jorian Van Nee in twee van de canzoni popolari van Luciano Berio, Avendo Grandisio en Ballo. Een instrumentaal intermezzo volgt nu met eerst Asturias, een suggestie van gitaarklanken uit de suite Española van Isaac Albéniz, gespeeld door het Nymphéas Trombone Quartet. Le Jardin Féerique uit Ma Mère Loi van Maurice Ravel volgt daarop met het kwartet samen met pianist Jorian Van Nee, waarin de schone slaapster Doornroosje wakker gekust wordt door haar prins. En tenslotte voor piano solo Ravels Jeu d'eau. Ravel noteerde dit vers in zijn partituur. Dieu fluvial riant de l'eau qui le chatouille, of de riviergod lacht om het water dat hem kietelt.

Asturias was dat, van het van Isaac Albéniz, uitgevoerd als een Feos trombone kwartet. We gaan verder met het werk van Maurice Ravel uit Mamerlois, de Jardin Féerique.

Pianist Jorian van Nee met Jeux d'eau van Maurice Ravel. En daarvoor hoorden we een fragment uit Ma mère loi van Maurice Ravel en de suite Española van Isaac Albéniz. Uit de eerste helft van de 20e eeuw stammen de canciones clásicas van Fernando Obradors en daaruit brengen Sterre de Cru en Jorian van Nee twee contrasterende liederen. Eerst het lyrische Del cabello más sutil en vervolgens het vurige El Vito in de traditie van de flamenco-muziek. Het Nymphaeas trombonekwartet en pianist Jorian van Nee horen we dan verder in een compositie speciaal voor hen geschreven door de Italiaans-Duitse jonge componist Apollonio Maiello, Again and Again.

twee liederen van Fernando Obrador waren dat. De canciones clásicas españolas, El Vito en Del Cabello Más Sutil. We gaan door met werk van Apollonio Maiello, Again and Again.

In Tivoli-Vredenburg besloten het Nymphaeas trombonekwartet en pianist Jorian van Nee hun concert met Again and Again van Apollonio Maiello. En voor het toemaatje kwam mezzosopraan Sterre de Cru er weer bij en dat was in het heerlijke chanson La Vie en Rose van Edith Piaf.

0: Met nog een swingend toemaatje, La Vie en Rose van Edith Piaf, nam dit jonge gezelschap afscheid van het publiek in Tivoli Vredenburg in Utrecht op 6 februari. We luisterden naar de Vlaamse mezzosopraan Sterre de Cru en het Nymphaeas Trombone Quartet samen met pianist Jorian van Nee. Ik hoop dat u het even fijn vond als ikzelf om onze twintiger van weleer Sterre de Cru te volgen op haar internationale traject.
1: Clara in Concert met Sylvia Broekaert.
0: In deze Clara in Concert zetten we graag verder met wat kameremuziek van Maurice Ravel, zijn pianotrio in A-klein met het Beaux-Arts trio.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

In het pianotrio van Maurice Ravel hoorden we het Bozar-trio. Er waren deze avond al wat Spaanse klanken te bewonderen in het concert van Sterre de Cru uit Utrecht. Gitarist Xavier Diaz gaat in die elan verder met Cadiz uit Serenata Española van Isaac Albéniz.

Op gitaar hoorden we Xavier Diaz in Cadiz van Isaac Albéniz. En tot 10 uur is dit nog een Villa Cantilena en Melodia Sentimental van Heitor Villa-Lobos met violist Linus Rood en het orkesta Johann Sebastian Rio. En u zal de melodie ongetwijfeld herkennen uit de Bachianas Brasileiras nummer 5. Ik wens u nog een mooie avond verder toe. Bij Clara.

0: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dichtbij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Lauwe bij Menen in West-Vlaanderen is vanavond een brutale overval gepleegd op een juwelier. Verschillende daders belaagden de zaakvoerster. Er ontstond een schermutseling waarbij de uitbaatster van de juwelierszaak licht gewond raakte. De overvallers gingen uiteindelijk aan de haal met verschillende juwelen en horloges. Iets verderop werd korte tijd later een brandend voertuig teruggevonden. Wellicht of mogelijk gaat het om een wagen die bij de overval gebruikt werd. De daders zijn op de vlucht, er is een onderzoek gestart. Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Wannes de Beukelaar, waarom is dat nu al beslist?
2: Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Ook al is vuurwerk altijd een belangrijk deel van het festival. Volgens de burgemeester van Boom is het de enige juiste beslissing en weet de organisatie nu waar ze aan toe is. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op Camping Dreamville. Vorig jaar nog brandde het hoofdpodium van het festival bijna volledig af, enkele dagen voor het festival zou starten. Voor het tweede weekend van het dancefestival dit jaar zullen de burgemeesters later nog een beslissing nemen.
1: Dankjewel, Wannes. De Amerikaanse immigratiedienst ICE mag tijdelijk geen voertuigen meer controleren na een tweede dodelijk schietincident op korte tijd. Dat zeggen bronnen aan verschillende Amerikaanse media. Een agent van ICE schoot gisteren een Colombiaanse man dood in zijn auto tijdens een interventie in de staat Maine. Het is al de 10e dodelijke incident waarbij ICE betrokken is sinds Donald Trump weer president is. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. De Amerikaanse techreus IBM beleeft zijn slechtste beursdag sinds eind jaren 60. Het aandeel krijgt een klap van zowat 25% nadat het zijn resultaten over het voorbije kwartaal had bekendgemaakt. Steven Rombout, wat is er aan de hand bij IBM?
3: Softwarebedrijven hebben het al een tijdje moeilijk op de beurs uit vrees voor concurrentie met artificiële intelligentie. Denk dan aan krachtige AI-toepassingen die de taken van klassieke software zouden kunnen overnemen. En nu moet IBM ook toegeven dat de verkoop van zijn software slabakt, vooral omdat klanten eerder hun geld geven aan hardware, zoals servers en geheugen, ook omdat de prijzen daar snel aan het stijgen zijn. Door het nieuws van IBM delen ook andere softwarebedrijven zoals het Amerikaanse Adobe en het Duitse SAP in de klappen. Zij verliezen zowat 4%.
1: Dankjewel, Steven. En op het wereldkampioenschap voetbal strijden Frankrijk en Spanje op dit moment voor een plek in de finale. Bert Sterk, jij volgt die halve finale. Is Frankrijk op weg naar een derde WK-finale op rij?
4: Voorlopig helemaal niets alleszins, want Spanje staat op voorsprong na één helft voetballen. Oyarzabal heeft een penalty omgezet na een minuut of 20. Voor het overige was er niet zo heel veel te beleven in de wedstrijd. Spanje had heel veel balbezit, maar echt kansen kwamen daar niet van. Tot na die 1-0 van Oyarzabal er wel nog een kans was voor Fabian Ruiz. En dat na slecht uitvoeren van doelman Maignan van Frankrijk. Frankrijk van zijn kant staat voor het eerst op achterstand tijdens een wedstrijd in dit wereldkampioenschap. En heeft er met enige voorsprong zijn slechtste helft opzitten sinds de start van dit WK. Dus het kan voor de Fransen alleen maar beter gaan, hopen ze daar bij Les Bleus, want er is een achterstand goed te maken tegen Spanje dat met 1-0 leidt.
1: Bedankt voor de update, Bert. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig met een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland dan. Wie verkoeling zoekt, kan naar de kust. Daar 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde. Hete weer vanaf zaterdag. Aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd.

0: Het is 11 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. En we gaan meteen naar het wereldkampioenschap voetbal, want de eerste finalist is bekend. Bert Sterks, is het Frankrijk of Spanje?
1: Het is Spanje geworden na een 2-0 zege tegen Frankrijk. Een verdiende 2-0 zege voor de Spanjaarden die de wedstrijd domineerden. Beter voetbalden ook dan Frankrijk, dat niet het niveau haalde van tijdens dit wereldkampioenschap. De favorietrol was voor hen, maar hier moesten ze toch herkennen of erkennen dat Spanje het betere voetballand was vandaag. De doelpunten waren van Oyarzabal, een penalty in de eerste helft na een dwaze overtreding van Digne. En rechtsachter Pedro Porro scoorde in de tweede helft. Er waren dieper in het slot van de wedstrijd wat kansen voor Mbappé, onder meer. Maar zijn doelpogingen waren niet naar behoren. Hij kreeg ook nog een gele kaart. Geen finale dus voor Mbappé. Wel voor Spanje, voor de tweede keer in de geschiedenis. Bij de vorige keer wonnen ze ook meteen het wereldkampioenschap in 2010.
0: Dankjewel, Bert. De hulpdiensten zijn uitgerukt naar een schip vanavond dat aangemeerd ligt aan een containerterminal in de Waaslandhaven. Dat is het deel van de Antwerpse haven dat in de provincie Oost-Vlaanderen ligt. Er is een incident gemeld, mogelijk met gevaarlijke stoffen. Maar over de grootte van het incident, wat er precies is gebeurd en of er ook slachtoffers zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. De Amerikaanse immigratiedienst ICE mag tijdelijk geen voertuigen meer controleren na een tweede dodelijk schietincident op korte tijd. Dat zeggen bronnen aan verschillende Amerikaanse media. Een agent van ICE schoot gisteren een Colombiaanse man dood in zijn auto tijdens een interventie in de staat Maine. Het is al de 10e dodelijke incident waarbij ICE betrokken is, sinds Donald Trump weer president is. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. En in Cuba is opnieuw het hele stroomnetwerk uitgevallen. Dat is voor de derde keer in minder dan 10 dagen. De stroompannen zijn een gevolg van de Amerikaanse blokkades. In januari, nadat de Verenigde Staten de Venezolaanse president Maduro hadden ontvoerd, legde president Trump een zware heffing op aan elk land dat olie zou leveren aan Cuba. Sindsdien zijn de pannen op het al verouderde stroomnet sterk toegenomen. Bijna 10 miljoen inwoners zitten dus opnieuw zonder elektriciteit in Cuba. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig met een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland. Wie verkoeling zoekt kan naar de kust. Daar is het 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Waaslandhaven zijn de hulpdiensten massaal aanwezig. Op een containerterminal waar een containerschip ligt aangemeerd. Er zou uit een van de containers een giftige stof zijn vrijgekomen om een nog onduidelijke reden. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld die zo net nog is verder uitgebreid. Het gemeentelijke rampenplan is door de gemeente Beveren afgekondigd. Het is voorlopig niet duidelijk of er nog steeds giftige stoffen vrijkomen en het is evenmin duidelijk of er slachtoffers zijn. De bemanning van het schip en mensen die in de buurt waren, zijn volgens sommige berichten wel meteen geëvacueerd of hebben de plaats van het incident zo snel mogelijk proberen te verlaten. Alle 13 slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn nu geïdentificeerd. 12 van de 13 zijn buitenlanders en er is dus één Spaans slachtoffer. Het was al duidelijk dat bij de doden er 3 Belgen waren. Vanavond maakten de autoriteiten bekend dat er ook 7 Britse doden zijn. Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping Dreamville. Donderdagochtend is er nog een laatste overleg met alle veiligheidsdiensten. Voor het tweede festivalweekend zullen de burgemeesters later een beslissing nemen. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Het verslag is van Bert Sterks.
1: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn 5e goal van het WK, en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt, bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
0: Collega Steven de Kranen was vanavond in Nice in het zuiden van Frankrijk en was getuige van een Franse ontgoocheling op de nationale feestdag uitgerekend.
2: De terrassen zaten vol, niemand kon erbij, de verwachtingen waren zeer hoog gespannen. Maar achteraf zeiden de meeste Fransen toch, Spanje was toch wel beter en het was een non-match. Onze sterren gaven niet thuis, dus toch wel een beetje ontmoedig in het verlies. Maar ze hadden veel meer verwacht. Ontgoocheling, en dat betekent in Frankrijk dat die terrassen dan ook heel snel leeglopen. Dat niemand wil nakaarten en iedereen snel troost zoekt. Liefst ergens thuis en niet meer op het terras. Want zo is het nu eenmaal. Winnen doe je samen en verliezen doe je soms liever alleen.
0: Spanje neemt het in de finale zondag op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. En die halve finale wordt vanavond nog afgewerkt. Het weerbericht, daarmee stuur ik je de nacht in. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig met een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland. Wie verkoeling zoekt kan naar de kust. Daar wordt het zo'n 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen dan rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.